A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de Dag van de Overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïnse ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de Dag van de Overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïnse ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de Dag van de Overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Yeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Vandaag is een driedaags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Gisteravond meldde de Amerikaanse president Trump dat beide landen daarmee hebben ingestemd. Dit werd later door zowel president Zelensky als president Poetin bevestigd. Volgens Trump komt er ook een gevangenenruil tussen beide landen, waarbij elk land 1000 gevangenen zal vrijlaten. Vandaag wordt in Moskou de Dag van de Overwinning gevierd, een jaarlijkse militaire parade die dit jaar wat soberder zal zijn vanwege de oorlog. Op het cruiseschip Hondius zijn 6 mensen besmet geraakt met het Hantavirus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn 3 mensen aan het virus overleden. In totaal zijn er nu 8 mogelijke besmettingen gemeld. Het cruiseschip is onderweg naar Tenerife en wordt daar zondag om 12 uur verwacht. Aanmeren mag het daar niet. Mogelijk worden mensen tijdelijk in Nederland opgevangen. De man die is opgepakt na de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag van donderdagavond blijft voorlopig vastzitten. Maandag wordt de 37-jarige verdachte voorgeleid. Het Openbaar Ministerie sluit geen enkel scenario uit over het motief van de explosie. Justitieminister Van Beel denkt dat hij politiek gemotiveerd was. Premier Jette noemt de explosie een aanval op de partij. Er vielen geen gewonden terwijl er 10 jongeren in het gebouw aan het vergaderen waren. De Amerikaanse regering heeft 10 geheime documenten over UFO's openbaar gemaakt. In de documenten staat ook een melding van een onbekend vliegtuig voor de kust van Zeeland in 1948. Toen meldden Amerikaanse bemanningsleden een toestel dat extreem snel vloog en rooksporen achterliet. Critici noemen de onthullingen een afleidingsmanoeuvre van Trumps politieke problemen, zoals de Epstein-files en de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Stuur je appje naar

0: Drakke zet de tijd op 7 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Er worden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen gemeld. Bij de brand in Amsterdam gaat het om een grote hoeveelheid schroot en worden er harde knallen gemeld. In Zwalmen staat metaalafval in brand. Bij beide branden komt veel rook vrij en wordt mensen geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Vandaag is een driedaags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Gisteravond meldde de Amerikaanse president Trump dat beide landen daarmee hebben ingestemd. Dit werd later door zowel president Zelensky als president Poetin bevestigd. Volgens Trump komt er ook een gevangenenruil tussen beide landen, waarbij elk land 1000 gevangenen zal vrijlaten. Vandaag wordt in Moskou de Dag van de Overwinning gevierd, een jaarlijkse militaire parade die dit jaar wat soberder zal zijn vanwege de oorlog. Volgens de Verenigde Staten houdt het staakt het vuren in het Midden-Oosten stand. Maar het Amerikaanse leger heeft daar wel luchtaanvallen op 2 Iraanse olietankers uitgevoerd en daarvan video's gepubliceerd. Op satellietbeelden is een olievlek in de Persische Golf te zien. Iran veroordeelt de aanvallen en noemt ze een roekeloos avontuur, net nu er een diplomatieke oplossing op tafel ligt. Op het cruiseschip Hondius zijn 6 mensen besmet geraakt met het Hantavirus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn 3 mensen aan het virus overleden. In totaal zijn er nu 8 mogelijke besmettingen gemeld. Het cruiseschip is onderweg naar Tenerife en wordt daar zondag om 12 uur verwacht. Aanmeren mag het daar niet. Mogelijk worden mensen tijdelijk in Nederland opgevangen. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Kom binnen.
7: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
6: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
7: Rockmart in Kerkrade, zei je?
6: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.

0: mooie nieuwe single van Snelle. En die heet Laat het licht aan. En daarmee openen we het radioprogramma hier bij RTV Parkstad. De ochtendshow van de zaterdag en de zondag. En dat is elke zaterdag dus. En elke zondag tussen 7 en 9 uur. Tot 9 uur dus, met ondertekende
1: Johan de Vos.
0: En Ed Sheeran begon de show met Sapphire. En dit was juist dus Snelle. Nog maar sneller het beginnen. Ja. We hebben nog lekker muziek voor je. Tot 9 uur, zoals ik al zei. Met onder andere Armin van Buuren en James Newman. Maar nu, Delegation. Terug naar de jaren 30 en de plaats.

0: Ja, lekker toch.
1: James Newman bezorgd samen met Armin van Buuren, die het allemaal produceerde en natuurlijk de muziek maakte. En dat was de Therapy op de Radio. Met Delegation ervoor met You and I. Lekker danceable classic. Ik heb er zin in. Ergens is zo'n danceable classic bad. Over danceable classic gesproken is vanmiddag tussen 4 en 6 uur is Arno Krijnen weer met zijn Saturday. Programma. En is alleen maar met danceable classics. Ja, oké. Dus weet je dat. Je bent een beetje in stemming gekomen, dan moet je vanmiddag nog blijven luisteren ook gewoon. Ben je het een paar seconden aan laten staan, toch? Ja, 24 uur per dag. Lekker muziek. Straks Delta Goodrum en Born to Try. En dit is Cameron Whitcomb en Medusa.

0: Helemaal tot het einde.
1: Prachtig. Delta Goodrum. Australische zangeres. Scoorde in 2003 deze Born to Try. Prachtige plaat. Ja, deze was al 15-jarige leeftijd. Nou, deed ze al veel wat muziek. En ze speelde trouwens ook nog op latere leeftijd in de Australische soap Nightbores. Misschien heb je hem wel gezien, deze. Oké. Delta Goodrum dus. Daarvoor Medusa en Cameron Whitcomb bezongen hier bij Edwin Parkstad. Gaan we straks naar de 20 minuten lange Bruce-vrij hits rond 7:30. En daar staan in Alphabeat Michael Jackson, Robert van Hemert en Dolly en Akon. Maar nog eens, deze Damiano David.

0: Broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Ting.nl.
1: Krummeltje, krummeltje, wist je het al?
2: Het is Bakkerij Vonken die Moederdag betoveren zal. Met heerlijke hartentaartjes en prachtige ontbijtpakketten, die we ook thuis bezorgen.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
6: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
7: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
8: RTV Parkstad.
9: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Er worden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen gemeld. Bij beide branden komt veel rook vrij en wordt mensen geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Vandaag is een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Volgens de Verenigde Staten houdt het staakt het vuren in het Midden-Oosten stand, maar het Amerikaanse leger heeft daar wel luchtaanvallen op 2 Iraanse olietankers uitgevoerd en daarvan video's gepubliceerd. Op het cruiseschip Hondius zijn 6 mensen besmet geraakt met het Hantavirus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het cruiseschip is onderweg naar Tenerife en wordt daar zondag om 12 uur verwacht. Mogelijk worden mensen tijdelijk in Nederland opgevangen. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
10: RTV Parkstad.
11: Via 89.2 FM en RTV Parkstad.nl.
12: RTV Parkstad.
11: Met nu de 20 minuten hit op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

Ja, sorry. Ja, nou kijk. Eco was dat, Lovely. Helvaar zit 20 minuten Breuze vrije hit. En daarvoor hoorde je Robert van Hemert samen met Dardy. En daarvoor Michael Jackson, Man in the Mirror. En Alpha B met Fascination. Ik ben de film Michael Jackson, Michael ben ik geweest. Ja, dat moet je wel aanschouwen, want het is wel lekker. En goed ook trouwens, want het gaat over Michael Jackson. Ja, logisch, anders heet het niet zo. Maar het is leuk, je hoort het leven van Michael Jackson. Maar het is niet helemaal... Maar het is niet helemaal. Het wordt be continued dus.

disco van 2017. Van deze Call Me Starly. Bezong het. Ja, lekker toch? Je bent wakker. Misschien? Ja, toch? Ja, zeker. Hey, wat ga je doen vandaag, deze zaterdag? Ja, leuke dag voor maken. Dat zou ik zeker zeggen. Dan, als antwoord. Hey, ik ga even naar de Zuid. Het programma gaat verdeeld worden door tweeën. En dat is straks om 8:00 dus het geval. Want het nieuws komt wel. En deel 2 is straks. Na 8:00 zijn we weer terug. Dus...

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste beat tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg, aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstvlei van het land.
5: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom. De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulstedichtoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
6: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop 3 mensen zijn overleden aan een uitbraak van het Hantavirus en mogelijk 8 mensen zijn besmet, is onderweg naar Tenerife. Het wordt daar zondag om 12 uur verwacht, maar zal niet aanmeren. De opvarenden zullen per vliegtuig naar verschillende landen worden gebracht, waaronder Nederland. Het schip moet de haven voor dinsdag verlaten, omdat dan het weer omslaat en de ontscheping op zee onmogelijk wordt. In Syrië is een voormalig generaal uit de tijd van oud-president Assad gearresteerd. Het gaat om Ahmed Dayoub. Hij was volgens het Syrische ministerie van Binnenlandse Zaken betrokken bij een chemische aanval in Damascus, waarbij in 2013 meer dan 1400 slachtoffers vielen. Dayoub zou ook betrokken zijn geweest bij executies. De nieuwe Syrische regering zegt daders van misdrijven onder het Assad-regime te willen vervolgen. Assad zelf leeft sinds zijn vlucht in december 2024 in ballingschap in Rusland. Er worden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen gemeld. Bij de brand in Amsterdam gaat het om een grote hoeveelheid schroot en worden er harde knallen gemeld. In Zwalmen staat metaalafval in brand. Bij beide branden komt veel rook vrij en wordt mensen geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Vandaag is een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Gisteravond meldde de Amerikaanse president Trump dat beide landen daarmee hebben ingestemd. Dit werd later door zowel president Zelensky als president Poetin bevestigd. Volgens Trump komt er ook een gevangenenruil tussen beide landen, waarbij elk land 1000 gevangenen zal vrijlaten. Vandaag wordt in Moskou de Dag van de Overwinning gevierd, een jaarlijkse militaire parade die dit jaar wat soberder zal zijn vanwege de oorlog. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: Concept RTV Parkstad.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.

0: de Vos.
1: Leuk liedje om mee wakker te worden. Taylor Swift, we zorgen dat de opa leidt. Oh, ja, je gaat gewoon zingen, meezingen. Ja, dat is de bedoeling, hè? Zo wordt een hit. Zo is het. Matt Simon trouwens, met Catch and Release. Die was als eerste opening in deel 2. Dus aan de andere kant van 8 zijn we gewoon terug. Voor het tweede gedeelte van dit radioprogramma, wat al om 7 uur begonnen is. Tot 9 uur ga ik door met ondergetekende Jorn Vos. Dus. En de muziek uit heden en verleden, zoals we altijd noemen. En dat is muziek uit, ja, wat is het, jaar 70, 80, 20's. Het einde is niet vergeten hoor. En heden natuurlijk, ja, Taylor Swift is. Ik heb muziek uit de 90e jaren. Gabriella met Out of Reach ziek staan in die playlist. Miley Cyrus, End of the World. En ik heb ook nog No Number Forever Young. En wat hebben we nog meer? Oh, Alan Clark, ja, Father and Friends. Met zijn vader. Boys Town Gang, gaan we weer terug naar de jaren 80. En Ray, Where is My Husband? Dat is weer een plaatje uit de hitlijst van tegenwoordig. Dus, heel wat. Dit gedeelte van de show. Maar die heb ik nog niet aangekondigd. Het is de volgende artiesten. Het zijn de dames van de Sugar Babes. Ze gaan rondjes draaien. Round, round, round. Dat heet het ook.

0: Leuk gitaarriffje, hè?
1: Deze.
0: 2015 trouwens, Francisco Yates en Sugar Babe. Sugar, oftewel Sugar is het de plaat geschoten. Robin Schulz was het die het allemaal produceerde. En Francisco Yates bezong het ook. Ja. Oké, even een rust op de radio. Ja, dat is ook nodig op deze zaterdag. Ja, toch? Die is Gabriel en Out of Reach. Dan gaan we terug naar de jaren 80. Straks heb ik nog voor je Miley Cyrus, End of the World. Ook zo'n mooie plaat. Ja, we hebben alleen maar een goede en mooie muziek. Ja, toch?

the world, weet ik. Gabrielle hoorde je ervoor met Out of Reach. Tot in de jaren 90 ging het. Oh ja. Hey, ik heb muziek uit de jaren 80 straks. En ook uit, wat was het? Uit 2003 of 4. Craig Davis, Fill Me In. En Alan Clark met Father and Friend, ook uit de 20s. Komen we voorbij in de 20 minuten lange Bruce of Rye hit. Straks naar het klein nieuws. Maar voor die tijd heb ik nog Nona voor je. En Forever Yours. Prachtig plaat.

0: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
1: Kom binnen!
2: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
3: Bij Poelman Parfums.
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop 3 mensen zijn overleden aan een uitbraak van het Hanta-virus en mogelijk 8 mensen zijn besmet, is onderweg naar Tenerife. De opvarenden zullen per vliegtuig naar verschillende landen worden gebracht, waaronder Nederland. In Syrië is een voormalig generaal uit de tijd van oud-president Assad gearresteerd. Het gaat om Ahmed Dayoub. Hij was volgens het Syrische ministerie van Binnenlandse Zaken betrokken.

0: betrokken bij een chemische aanval in Damascus, waarbij in 2013 meer dan 1400 slachtoffers vielen. Er worden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen gemeld. Bij beide branden komt veel rook vrij en wordt mensen geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Vandaag is een driedaags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Park.
1: RTV Parkstad.
2: Ja, via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
1: RTV Parkstad.
2: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

Zeer populair in de jaren 20's. Deze Greg Davis. Goedemorgen trouwens. Uit 2000 komt deze. Fill Me In. Greg Davis. 20 minuten lang op Broadway hit, hoorde je. Daarvoor trouwens Ray met Where Is My Husband. Boys Town Gang. Uit de jaren een Can't Take My Eyes Off You. En Alan Clark met Father and Friends. Zo heet de plaat ook. Met zijn vader dus. En dat waren ze in de 20 minuten lang op Broadway hit. Zo is het. Verder met Bakermat. I have a dream. I have a dream. I have a dream. One day.

0: Zo, het is weer tijd voor afscheid te nemen. Deze vroege zaterdagochtend. Je hebt de radio aanstaan. Nou, we staan gewoon bij TV Pars. Dat de hele dag. Gewoon, gaat het door? Jazeker. En ik wens je veel plezier voor vandaag, wat je gaat doen.
1: Doe voorzichtig. Altijd een goede suggestie.
0: En morgen om 7 uur, dan is de Vos weer in de studio.
1: Spreek je dan weer.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Wow!
3: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
2: En papa durft niet in.
3: Havana Spinning Adventure, de nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
7: Het is Bakkerij Vonken die Moederdag betoveren zal. Met heerlijke hartentaartjes en prachtige ontbijtpakketten die we ook thuis bezorgen.
8: Café Drakken zet de tijd op 9 uur.
9: RTV Parkstad.
10: Jouw hits.
9: Jouw nieuws.
11: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in het Amsterdamse Westelijk Havengebied zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Het blussen zal nog tot het einde van de dag duren. De brand in het metaalverwerkingsbedrijf in het Limburgse Zwalmen is onder controle. Ook daar zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden en is de brand weer aan het nablussen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan 2 mensen gedood bij een aanval op een boot die volgens de Amerikanen werd gebruikt om drugs te smokkelen. Er is door de kustwacht 1 overlevende aangetroffen. Bij eerdere aanvallen op boten van vermeende smokkelaars zijn inmiddels zeker 189 mensen gedood. Mensenrechtenorganisaties vinden dat het mogelijk buitengerechtelijke executies zijn, omdat de VS geen bewijs leveren dat de bootjes inderdaad drugs vervoeren. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop 3 mensen zijn overleden aan een uitbraak van het Hanta-virus en mogelijk 8 mensen zijn besmet, is onderweg naar Tenerife. Het wordt daar zondag om 12 uur verwacht, maar zal niet aanmeren. De opvarenden zullen per vliegtuig naar verschillende landen worden gebracht, waaronder Nederland. Het schip moet de haven voor dinsdag verlaten, omdat dan het weer omslaat en de ontscheping op zee onmogelijk wordt. In Syrië is een voormalig generaal uit de tijd van oud-president Assad gearresteerd. Het gaat om Ahmed Dayoub. Hij was volgens het Syrische ministerie van Binnenlandse Zaken betrokken bij een chemische aanval in Damascus, waarbij in 2013 meer dan 1400 slachtoffers vielen. Dayoub zou ook betrokken zijn geweest bij executies. De nieuwe Syrische regering zegt daders van misdrijven onder het Assad-regime te willen vervolgen. Assad zelf leeft sinds zijn vlucht in december 2024 in ballingschap in Rusland. Het weer, zonnig en droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
12: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
13: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. landgraaf.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
10: Ah!
2: Of zo?
10: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat?
1: Audiofrenzy.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.

0: Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt, van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
1: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
3: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien,
4: dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in het Amsterdamse westelijk havengebied zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Het blussen zal nog tot het einde van de dag duren. De brand in het metaalverwerkingsbedrijf in het Limburgse Zwalmen is onder controle. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan 2 mensen gedood bij een aanval op een boot die volgens de Amerikanen werd gebruikt om drugs te smokkelen. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop 3 mensen zijn overleden aan een uitbraak van het Hanta-virus en mogelijk 8 mensen zijn besmet, is onderweg naar Tenerife. De opvarenden zullen per vliegtuig naar verschillende landen worden gebracht, waaronder Nederland. In Syrië is een voormalig generaal uit de tijd van oud-president Assad

0: zat gearresteerd. Het weer zonnig en droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Park.
1: RTV Parkstad.
2: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
1: RTV Parkstad.
2: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzel.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Brakke zet de tijd op 10 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige man overleden. Vermoedelijk is de brand in de keuken ontstaan en is de man overleden door het inademen van rook. Omwonenden hoorden in de vroege ochtend een rookmelder afgaan en sloegen alarm. De brandweer bracht het slachtoffer naar buiten en hulpdiensten hebben nog tevergeefs geprobeerd de man te reanimeren. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De naar Tata Steel overgestapte voormalige milieudefensiedirecteur Donald Pols zegt in een interview in de Volkskrant dat hij niet voor het geld is overgelopen naar het staalbedrijf, maar dat zijn wens naar een stabiel gezinsinkomen wel heeft meegespeeld in zijn beslissing. Pols zegt dat hij nu in de kern van de transitie kan gaan werken en dat niet bedrijven, maar vervuiling de vijand zou moeten zijn. Zijn overstap is scherp bekritiseerd door de milieubeweging, omdat Tata Steel Nederlands grootste vervuiler zou zijn. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in het Amsterdamse Westelijk Havengebied zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Het blussen zal nog tot het einde van de dag duren. De brand in het metaalverwerkingsbedrijf in het Limburgse Zwalmen is onder controle. Ook daar zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden en is de brand weer aan het nablussen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan 2 mensen gedood bij een aanval op een boot die volgens de Amerikanen werd gebruikt om drugs te smokkelen. Er is door de kustwacht 1 overlevende aangetroffen. Bij eerdere aanvallen op boten van vermeende smokkelaars zijn inmiddels zeker 189 mensen gedood. Mensenrechtenorganisaties vinden dat het mogelijk buitengerechtelijke executies zijn, omdat de VS geen bewijs leveren dat de bootjes inderdaad drugs vervoeren. Het weer, zonnig en droog, met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Waar ben jij naartoe geweest?
5: Naar Mondo Verde.
4: Met de nieuwe Havana's Tornado?
5: Ja, dat is een vrije val.
4: Te gek!
5: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
4: Wow!
5: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
4: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
6: Bij Poelman Parfums.
7: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad.

0: al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
1: Kom binnen!
2: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
4: Het is Bakkerij Vonken die Moederdag betoveren zal. Met heerlijke hartentaartjes en prachtige ontbijtpakketten die we ook thuis bezorgen.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Bij Taxi Centrale

0: is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige man overleden. De naar Tata Steel overgestapte voormalige milieudefensiedirecteur Donald Pols zegt in een interview in de Volkskrant dat hij niet voor het geld is overgelopen naar het staalbedrijf, maar dat zijn wens naar een stabiel gezinsinkomen wel heeft meegespeeld in zijn beslissing. Pols zegt dat hij nu in de kern van de transitie kan gaan werken en dat niet bedrijven, maar vervuiling de vijand zou moeten zijn. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in het Amsterdamse Westelijk Havengebied zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan 2 mensen gedood bij een aanval op een boot die volgens de Amerikanen werd gebruikt om drugs te smokkelen. Het weer zonnig en droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: RTV Parkstad.
2: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
1: RTV Parkstad.
2: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter over.

0: voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Café Brakke rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
1: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
7: RTV Parkstad.
8: Jouw hit.
7: Jouw nieuws.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Op het Rode Plein in Moskou vindt de jaarlijkse militaire parade plaats waarmee Rusland de dag van de overwinning viert. Er worden dit jaar geen tanks, raketten of ander zwaar materieel vertoond vanwege de angst voor een Oekraïense aanval op het evenement. Door bemiddeling van de Amerikaanse president Trump is vandaag een driedaags staakt het vuren tussen beide landen van kracht. Met de dag van de overwinning herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige man overleden. Vermoedelijk is de brand in de keuken ontstaan en is de man overleden door het inademen van rook. Omwonenden hoorden in de vroege ochtend een rookmelder afgaan en sloegen alarm. De brandweer bracht het slachtoffer naar buiten en hulpdiensten hebben nog tevergeefs geprobeerd de man te reanimeren. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De naar Tata Steel overgestapte voormalige milieudefensiedirecteur Donald Pols zegt in een interview in de Volkskrant dat hij niet voor het geld is overgelopen naar het staalbedrijf, maar dat zijn wens naar een stabiel gezinsinkomen wel heeft meegespeeld in zijn beslissing. Pols zegt dat hij nu in de kern van de transitie kan gaan werken en dat niet bedrijven, maar vervuiling de vijand zou moeten zijn. Zijn overstap is scherp bekritiseerd door de milieubeweging, omdat Tata Steel Nederlands grootste vervuiler zou zijn. En in een dierentuin in het Duitse Dortmund is een 29-jarige man in het leeuwenverblijf geklommen en heeft daar een portie rauw goulashvlees achtergelaten. De vaste bezoeker van de dierentuin zei dat de dieren veel lawaai maakten en volgens hem dus honger hadden. Varkensvlees is gevaarlijk voor katachtigen en de resten zijn uit het verblijf verwijderd. Volgens de politie is het voeren van leeuwen geen misdaad en heeft de actie geen juridische gevolgen. Het weer, zonnig en droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslan?
11: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
12: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
10: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
12: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen. RTV Parkstad.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Op het Rode Plein in Moskou vindt de jaarlijkse militaire parade plaats, waarmee Rusland de dag van de overwinning viert. Er worden dit jaar geen tanks, raketten of ander zwaar materieel vertoond, vanwege de angst voor een Oekraïense aanval op het evenement. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige man overleden. De naar Tata Steel overgestapte voormalige milieudefensiedirecteur Donald Pols zegt in een interview in de Volkskrant dat hij niet voor het geld is overgelopen naar het staalbedrijf. Pols zegt dat hij nu in de kern van de transitie kan gaan werken en dat niet bedrijven, maar vervuiling de vijand zou moeten zijn. En in een dierentuin in het Duitse Dortmund is een 29-jarige man in het leeuwenverblijf geklommen en heeft daar een portie rauw goulashvlees achtergelaten. Het weer zonnig en droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
0: RTV Parkstad.
3: Via 89.2 FM en RTV Parkstad.nl.
0: RTV Parkstad.
3: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Kom binnen.
3: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasserette. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
5: Een lekkere geur is essentieel.
6: Maar wat is jouw favoriete geur?
5: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
6: tot Michael Kors.
5: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
8: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
9: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.

0: Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. In de Verenigde Staten zijn 4 mannen veroordeeld voor het organiseren van de moord in 2021 op de toenmalige president van Haiti, Jovenel Moïse. De president werd in zijn slaapkamer doodgeschoten door een groep Colombiaanse oud-soldaten. Volgens de advocaten van het viertal heeft de Amerikaanse overheid onbetrouwbaar bewijs gebruikt. De mannen kunnen een levenslange gevangenisstraf krijgen. De Amerikaanse miljardair Elon Musk noemt het Franse onderzoek naar de inmenging van zijn social media platform X in de Franse politiek en de betrokkenheid bij deepfakes, misbruik van kinderen en de ontkenning van de Holocaust politiek gemotiveerd. Musk weigert mee te werken aan het onderzoek en negeerde een uitnodiging voor een vrijwillig verhoor. De mediabaas schrijft nu op X dat de Franse autoriteiten nepper dan een chocolade euro zijn en homoseksueler dan een flamingo in een neon tutu. Op het Rode Plein in Moskou vindt de jaarlijkse militaire parade plaats waarmee Rusland de dag van de overwinning viert. Er worden dit jaar geen tanks, raketten of ander zwaar materieel vertoond vanwege de angst voor een Oekraïense aanval op het evenement. Door bemiddeling van de Amerikaanse president Trump is vandaag een 3-daags staakt het vuren tussen beide landen van kracht. Met de dag van de overwinning herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. En in een dierentuin in het Duitse Dortmund is een 29-jarige man in het leeuwenverblijf geklommen en heeft daar een portie rauw goulashvlees achtergelaten. De vaste bezoeker van de dierentuin zei dat de dieren veel lawaai maakten en volgens hem dus honger hadden. Varkensvlees is gevaarlijk voor katachtigen en de resten zijn uit het verblijf verwijderd. Volgens de politie is het voeren van leeuwen geen misdaad en heeft de actie geen juridische gevolgen. Het weer, zonnig en droog met alleen in het noorden wat bewolking. In de middag wordt het 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
2: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor Airco en Solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die Moederdag betoveren zal. Met heerlijke hartentaartjes en prachtige ontbijtpakketten die we ook thuis bezorgen.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

vrienden en vriendinnen, het is eventjes over 12. Het officiële begin van de zaterdagmiddag van RTV Parkstad. We noemen hem 9 mei 2026. Tot aan 2 uur de Weekend Lunch Show. Met zometeen uiteraard weer een track uit de jaren 90. Lenny Kravitz komt eraan. Maar nu

0: American woman.
1: Inmiddels is hij in 60, yeah. Deze Lenny Kravitz, maar hij staat nog steeds midden in het leven. Hij is trouwens te zien op 12 juli, zondag 12 juli, als een van de headliners op Bospop. Dit was hij in de Weekend Lunch Show met American Woman. Over precies 7 minuten en 50 seconden de Jay Giles Band op je radio met Freeze Frame. Nu eerst muziek die echt past bij het weekend van Bruno Mars. Dit is The Lazy Song.
2: Mark Mertens.
3: He is weird.

Is dat de Jay Gales Band en Freeze Frame. Straks nog meer ethisch hits in de 20 minuten hits om een rij non-stop en breuzelvrij. Nu muziek van een meidenband die toen het nummer werd opgenomen nog uit 4 personen bestond. Maar als je de videoclip bekijkt, dan zie je er nog maar 3. Want Farrah Franklin die was toen door tijd al uit de groep gestapt of gegooid. Ja, dat is nog eventjes onduidelijk. Dit zijn Destiny's Child en Independent Woman.

Apple. DJ Khaled achter het stuur, Justin Bieber op de bijrijdersstoel en Quavo, Chance the Rapper en Lil Wayne op de achterbank. Door de I'm the One. Het is de tweede zaterdag in mei, 9 mei 2026. En dat is traditiegetrouw Nationale Molendag. Molens die hebben eeuwenlang een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van ons land. Niet voor niets is het beeld van de molen iconisch voor Nederland. En al hebben molens hun economische functie verloren, ze zijn nog steeds op veel plekken draaiend te bewonderen. Nou ja, in de regio Parkstad niet, maar je zou kunnen gaan kijken in de Sint-Hubertusmolen in Beek en in de Van Tienhovenmolen in Bemelen. Het is ook de dag van Europa en op deze dag staan we stil bij het feit dat op 9 mei 1950 de Franse minister Robert Schuman in een ambitieuze verklaring aangaf dat er een supranationale Europese organisatie moet worden opgericht en die zou later uitgroeien tot wat we nu kennen, de Europese Unie. Toch een beetje een feestdag, hè? En dat vieren we zometeen met een rondje 20 minuten hits op een rij non-stop in Breuzelvrij. Met daarin enkel en alleen de hits uit de jaren 80. Onder andere

0: jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
1: Nee hoor.
2: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
0: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
7: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt. Bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
8: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
9: Zonder twijfel Bakkerij Vonke. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonke. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
10: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
11: En papa durf je niet in.
10: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
8: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker.
12: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
13: RTV Parkstad.
14: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In de Verenigde Staten zijn 4 mannen veroordeeld voor het organiseren van de moord in 2021 op de toenmalige president van Haiti, Jovenel Moïse. De Amerikaanse miljardair Elon Musk noemt het Franse onderzoek naar de inmenging van zijn social media platform X in de Franse politiek en de betrokkenheid bij deepfakes, misbruik van kinderen en de ontkenning van de Holocaust politiek gemotiveerd. Op het Rode Plein in Moskou vindt de jaarlijkse militaire parade plaats waarmee Rusland de dag van de overwinning viert. En in een dierentuin in het Duitse Dortmund is een 29-jarige man in het leeuwenverblijf geklommen en heeft daar een portie rauw goulashvlees achtergelaten. Het weer zonnig en droog met alleen in het noorden wat bewolking. In de middag wordt het 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Park.
15: RTV Parkstad.
16: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
17: RTV Parkstad.
16: Met nu de 20 minuten hit op een rij. Non-stop en breuzelvrij.
18: Voor mij is grote blij.

0: 20 minuten lang de grote hits uit de jaren 80 zonder enige vorm van onderbreking. Je hoorde de Bee Gees uit de tijd dat ze nog met hun drieën waren. En ESP, ook Billy Idol en Eyes Without a Face. ABC, The Look of Love. Jarin Stewart en Lucky. En zojuist David Bowie en Let's Dance.
1: Radio Retro.
0: En daarvoor ligt op de virtuele draaitafel een track uit 2012. Dat je misschien wel kent uit de videogame Need for Speed. Dit is Icona Pop. And I don't care. I love it.

0: dit is een echte One Day Fly, deze Radio Retro. Icona Pop en I Love It. Maar wel heel geschikt voor marketingdoeleinden. Zoals gezegd al gebruikt in de videogame Need for Speed Most Wanted. Maar ook in een reclamespotje voor Coca-Cola Light. En in de reclame voor de Samsung Galaxy S4. Vrienden en vriendinnen, zometeen na 1 en deel 2 van deze Weekend Lunchshow. Spreek je dan?
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Rusland heeft volgens president Poetin destijds de wereld gered met de overwinning op Nazi-Duitsland. Hij zei in Moskou tijdens de viering van de Russische Dag van de Overwinning dat Rusland destijds de grootste bijdrage leverde aan de nederlaag van het nazisme. Ook haalde hij uit naar de NAVO in verband met de oorlog in Oekraïne. Volgens Poetin vechten Russische troepen daar tegen de agressieve macht van het hele NAVO-blok. Hij zei verder dat Rusland uiteindelijk zal overwinnen. Het festival Music On in Amsterdam is op het laatste moment afgelast. De gemeente trok de vergunning in nadat de omgevingsdienst negatief adviseerde over de veiligheid van de tentconstructies. Het festival zou vandaag en morgen in het Meerpark worden gehouden en was volledig uitverkocht. Volgens verschillende media werden er zo'n 20.000 bezoekers verwacht. De organisatie zegt geschokt en teleurgesteld te zijn over het besluit. Bezoekers worden nu opgeroepen om niet naar het festivalterrein te komen. Een 21-jarige Nederlandse backpacker ligt met mazelen in Panama-stad in het ziekenhuis, meldt het Panamese ministerie van Volksgezondheid. De toerist reisde de afgelopen weken onder meer door Costa Rica, Mexico en Guatemala. Kort na aankomst in Panama kreeg hij klachten als koorts, hoesten en een loopneus. De Panamese autoriteiten zeggen dat het gaat om een geïmporteerde besmetting en zien geen lokale uitbraak. Mensen die contact hadden met de Nederlander worden preventief gevaccineerd. En een passagiersvliegtuig heeft bij het opstijgen in het Amerikaanse Denver waarschijnlijk een persoon geraakt op de startbaan. Volgens luchtvaartmaatschappij Frontier Airlines ontstond er daarna rook in het toestel. Het vliegtuig brak het opstijgen direct af. Aan boord waren 224 passagiers en 7 bemanningsleden. Alle inzittenden werden via de noodglijbanen geëvacueerd. De persoon op de startbaan raakte licht gewond, maar het is nog onduidelijk hoe diegene op die startbaan is terechtgekomen. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking, bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Merkens.
4: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Min Lief. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Yeah.

fijne vrienden en vriendinnen. We zijn zojuist begonnen met deel 2 van de Weekend Lunch Show. Die van zaterdag 9 mei 2026. Zometeen uiteraard weer een track uit de jaren 90. Ik vertel nog eventjes niet wat in verband met het verrassingseffect. Wat ik je wel kan vertellen is dat de eerste plaat er een is van Miss Aretha Franklin.

Falco op RTV Park zat in de Weekend Lunch Show met Der Commissar. Vroeger, als je Falco intypte in Google, ja, dan stond hij natuurlijk helemaal bovenaan. Maar dat is tegenwoordig helemaal niet meer zo. Tegenwoordig is Falco een elektronische facturatie-app. Dames en heren, mag ik uw aandacht voor Maroon 5.

0: Ja, dat zong hij nog even, hè? Onze Elton. Sacrifice.
1: Roger Meesters.
0: Je hebt ook nog Samuel Welton voor je en de bankzitters. Het is lekker om op de bank te zitten op zaterdagmiddag en niks te doen. Heerlijk, hè? Want het is weekend. En de gouden oude plaat Olivia Newton-John en Ilo Tersaampjes en Xanadu. Straks van ons voor jullie 20 minuten hits. De eerste is van Lily Allen en Smile.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek...

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In en rond het aanmeldcentrum in Ter Apel is veel politie op de been vanwege aangekondigde demonstraties. De organisatie van het dancefestival Music On in Amsterdam probeert via de rechter alsnog toestemming te krijgen om door te gaan. Rond deze tijd dient het kort geding omdat de vergunning op het laatste moment is ingetrokken door de gemeente. Het Nederlandse cruiseschip Hondius vaart na aankomst op Tenerife morgen door naar Nederland voor desinfectie. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus aan het licht gekomen. En in Spanje is mogelijk een tweede besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een vrouw uit Catalonië die uit voorzorg is opgenomen in het ziekenhuis. Zij zat in hetzelfde KLM-vliegtuig als de Nederlandse vrouw van 69 jaar die aan het virus is overleden. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking, bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: RTV Parkstad.
2: Via 89.2 FM en RTV Parkstad.nl.
1: RTV Parkstad.
2: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Kom binnen!
5: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
6: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
6: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
7: Café Drakke zet de tijd op 3 uur.
8: RTV Parkstad.
9: Jouw hit.
8: Jouw nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn is teruggevonden in Polen. Dat heeft de politie bevestigd na eerdere berichten in Poolse media. De jongen werd 3 weken geleden als vermist opgegeven. Hij vertrok toen rond de middag met zijn fiets vanuit de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. Volgens de politie wilde hij vermoedelijk via Duitsland doorreizen naar Polen en ook mogelijk naar Rusland. Over de omstandigheden waarin Maxime is gevonden is nog niets bekend. De politie onderzoekt de zaak. In de Duitse hoofdstad Berlijn komt toch geen referendum over een grotendeels autovrije binnenstad. De initiatiefnemers hebben te weinig handtekeningen verzameld voor een volksstemming. Ze wilden het autoverkeer sterk beperken binnen de ringspoorlijn van de stad. Bewoners zouden daar nog maar 12 dagen per jaar met de auto mogen rijden. Voor onder meer hulpdiensten, taxis en mensen met een beperking waren er uitzonderingen bedacht. Maar tegenstanders vrezen economische schade. Het Nederlandse cruiseschip Hondius vaart na aankomst op Tenerife morgen door naar Nederland voor desinfectie. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Een overleden Duitse passagier blijft voorlopig op het schip, net als een deel van de bemanning. Verschillende landen sturen vliegtuigen naar Tenerife om passagiers te evacueren. Ook Nederland zet een toestel in voor de repatriëring van opvarenden. De Spaanse autoriteiten noemen de evacuatie ingewikkeld. En 2 activisten van de Global Sumud Flotilla komen vrij uit Israëlische detentie. Ze werden op 30 april opgepakt op zee en tegengehouden terwijl de vloot hulpgoederen naar de Gaza-strook probeerde te brengen. De activisten zijn de afgelopen dagen in Israël verhoord en blijven daar nog kort vast, want volgens hun advocaten worden ze morgen vrijgelaten en dan later uitgezet. De Verenigde Naties en landen als Spanje en Brazilië hadden op hun vrijlating aangedrongen. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking, bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Roger Meesters.
11: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
12: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
13: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
14: Een lekkere geur is essentieel.
15: Maar wat is jouw favoriete geur?
14: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
15: tot Michael Kors.
14: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
12: Kruimeltje, kruimeltje, wist je het al?
16: Het is Bakkerij Vonken die Moederdag betoveren zal. Met heerlijke hartentaartjes en prachtige ontbijtpakketten die we ook thuis bezorgen.
17: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos
9: geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
18: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
19: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
20: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelverde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
19: Bij taxicentrale

0: Deze plaatje ken ik de hele nacht weer dansen.
1: Ja, ik ook hoor. Blijf lekker deze hier, zeker op zaterdagmiddag. Brain Power, dansplaat, ook lekker. Rosé en Bruno Mars. Het is weekend, hè? Dat past hier dan helemaal lekker bij. Goedemiddag, zaterdagmiddag. Je bent van harte welkom bij RTV Parkstad op 89.2 op FM. En natuurlijk op DAB+. Bijna door de hele regio, hè? Hij komt ver, hoort die zender. Goed dat je erbij bent. Ik heb straks nog de Simple Minds als zaterdagmiddagplaat. En dit is Dawn.
2: Roger Meester.
3: Jouw hits, jouw nieuws.
2: RTV.

0: Heb je me gehoord? Ik deed even mee. Knock three times. Dan uit de 70s. Hey, goedemiddag. Het is weekend. Je bent van harte welkom. Nog tot 4 uur, hè? Wat het meestal middagmatinee betreft. Simple Minds komt eraan, zoals beloofd. En dit is Dominic Fay.
1: Dit is het weekend. Weekend van RTV Parkstad.

0: White Key, zo heet deze plaat. En die is van Dominic Fike. Nieuw op de RTV Parkstad playlist. Heb jij een leuke plaat voor ons? Wil je dat delen met ons? Stuur mij een mailtje, dat is heel makkelijk. roger@rtvparkstad.nl. Nog makkelijker, ga even naar onze website, onze prachtige website, en klik op het WhatsApp-logo. Komt het helemaal dik voor elkaar. Nu de Simple Minds.
1: De zaterdagmiddagplaat.

0: Fantasy, Black Box. Roger Meesters. We hadden ook nog Pommelien Thijs. En Simple Minds waren ook present met Promise You a Miracle. De zaterdagmiddagplaat. Morgen hebben we de zondagmiddagplaat, mensen. Dus dat gaat helemaal goed komen. Morgen om 2:00. Even kijken, ze staan klaar, hè? 1, 2, 3, 4. Ja, aardig wat plaatjes in de 20 minuten hits op een rij non-stop. En breuzevrij, John Cicada zie ik staan. Just Another Day, die blijft tijdloos, vind ik. En we beginnen met Bluff.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Minikine, dat is gewoon leuk.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte.

0: solarparkstad.nl.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl. RTV Parkstad.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn is teruggevonden in Polen. Dat heeft de politie bevestigd na eerdere berichten in Poolse media. De jongen werd 3 weken geleden als vermist opgegeven. In de Duitse hoofdstad Berlijn komt toch geen referendum over een grotendeels autovrije binnenstad. De initiatiefnemers hebben te weinig handtekeningen verzameld voor een volksstemming. Het Nederlandse cruiseschip Hondius vaart na aankomst op Tenerife morgen door naar Nederland voor desinfectie. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. En 2 activisten van de Global Sumut Flotilla komen vrij uit Israëlische detentie. Volgens hun advocaten worden ze morgen vrijgelaten en dan later uitgezet. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking, bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.
0: Via 89.2 FM en RTV Parkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
0: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

Dank u. Dat was Beyoncé, Your Irreplaceable. Onvervangbaar, mensen. Altijd goed als iemand dat tegen je zegt, hè? Hey, dit waren ze 20 minuten hits op een rij, non-stop en breuzevrij. Met Bluff, John Cicada, Offenbach, Madcon en Ray Dalton. Don't You Worry About The Thing en Beyoncé net. En straks op de radio het illustre duo. Ja, Kim en Erigens zeiden, yeah. Nog veel plezier met de Parkstad zaterdag. En morgen even naar tweeën meld ik me weer. Ben ik weer present. Bye.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
3: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limburgs land?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
3: Krammeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
5: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
6: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
7: RTV Parkstad.
8: Jouw hit.
7: Jouw nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In een flat in Vlaardingen zijn twee overleden personen gevonden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd aan de woning aan de Lissabonweg. Een bekende sloeg alarm nadat er geen gehoor werd gegeven. Eerst werd er ook gekeken naar mogelijke koolmonoxidevergiftiging, maar daar heeft de brandweer geen aanwijzingen voor gevonden. De identiteit van de twee slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Hoe lang ze al in de woning lagen wordt nu nog onderzocht. De Russische president Poetin heeft beloofd om Slowakije van energie te blijven voorzien. Dat zei hij tijdens een ontmoeting met de Slowaakse premier Fico in Moskou. Slowakije is nog altijd afhankelijk van Russische olie en gas. Fico is in Rusland voor de viering van de Dag van de Overwinning op 9 mei. Vandaag herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. Fico was dit keer niet aanwezig bij de militaire parade op het Rode Plein in Moskou. Die was soberder ingericht dan in voorgaande jaren. De 15-jarige Maxim uit Apeldoorn is teruggevonden in Polen. Dat heeft de politie bevestigd na eerdere berichten in Poolse media. De jongen werd 3 weken geleden als vermist opgegeven. Hij vertrok toen rond de middag met zijn fiets vanuit de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. Volgens de politie wilde hij vermoedelijk via Duitsland doorreizen naar Polen en ook mogelijk naar Rusland. Maxim maakte naar omstandigheden goed. Hij heeft in totaal ongeveer 1400 kilometer afgelegd in 3 weken tijd. En in de Duitse hoofdstad Berlijn komt toch geen referendum over een grotendeels autovrije binnenstad. De initiatiefnemers hebben te weinig handtekeningen verzameld voor een volksstemming. Ze wilden het autoverkeer sterk beperken binnen de ringspoorlijn van de stad. Bewoners zouden daar nog maar 12 dagen per jaar met de auto mogen rijden. Voor onder meer hulpdiensten, taxis en mensen met een beperking waren er uitzonderingen bedacht. Maar tegenstanders vrezen economische schade. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking, bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
1: En papa durft er niet in.
0: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Bij Taxicentrale

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In een flat in Vlaardingen zijn twee overleden personen gevonden. Eerst werd er ook gekeken naar mogelijke koolmonoxidevergiftiging, maar daar heeft de brandweer geen aanwijzingen voor gevonden. De Russische president Poetin heeft beloofd om Slowakije van energie te blijven voorzien. Dat zei hij tijdens een ontmoeting met de Slowaakse premier Fico in Moskou. De 15-jarige Maxim uit Apeldoorn is teruggevonden in Polen. Dat heeft de politie bevestigd na eerdere berichten in Poolse media. Maxim maakte naar omstandigheden goed. Hij heeft in totaal ongeveer 1400 kilometer afgelegd in 3 weken tijd. En in de Duitse hoofdstad Berlijn komt toch geen referendum over een grotendeels autovrije binnenstad. De initiatiefnemers hebben te weinig handtekeningen verzameld voor een volksstemming. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking, bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: RTV Parkstad.
2: Via 89.2 FM en RTVParkstad.nl.
3: RTV Parkstad.
2: Met nu de 20 minuten heen.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
6: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
5: Inderdaad, echt vakwerk.
6: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
7: Het is Bakkerij Vonken die Moederdag betoveren zal. Met heerlijke hartentaartjes en prachtige ontbijtpakketten die we ook thuis bezorgen.
6: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
8: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mindy Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
9: Kom binnen.
10: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Echocmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
3: RTV Parkstad.
4: Jouw hits.
3: Jouw nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Amsterdamse House Festival Music On gaat dit weekend definitief niet door. Dat besliste de rechter in een kort geding tussen de organisatie en de gemeente Amsterdam. De gemeente trok de vergunning in omdat een geplaatste tent niet was goedgekeurd. Volgens de rechter was dat besluit terecht vanwege zorgen over de veiligheid. Het festival zou zo'n 20.000 bezoekers trekken, maar is inmiddels afgeblazen. De organisatie zei dat er al maatregelen waren genomen om de risico's van de tent te beperken. In een flat in Vlaardingen zijn twee overleden broers gevonden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd aan de woning aan de Lissabonweg. Een bekende sloeg alarm nadat er geen gehoor werd gegeven. Eerst werd er ook gekeken naar mogelijke koolmonoxidevergiftiging, maar daar heeft de brandweer geen aanwijzingen voor gevonden. De identiteit van de twee slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Hoe lang ze al in de woning lagen, wordt nu nog onderzocht. De Russische president Poetin heeft beloofd om Slowakije van energie te blijven voorzien. Dat zei hij tijdens een ontmoeting met de Slowaakse premier Fico in Moskou. Slowakije is nog altijd afhankelijk van Russische olie en gas. Fico is in Rusland voor de viering van de Dag van de Overwinning op 9 mei. Vandaag herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. Fico was dit keer niet aanwezig bij de militaire parade op het Rode Plein in Moskou. Die was soberder ingericht dan in voorgaande jaren. En in Hongarije is de pro-Europese conservatief Magyar geïnstalleerd als nieuwe premier. Zijn partij behaalde bij de verkiezingen een ruime meerderheid in het parlement. En daarmee komt er een einde aan de 16 jaar durende macht van premier Orbán, die de rechtspraak, de media en de LHBTI-rechter in het land heeft afgebroken. Magyar heeft veranderingen aangekondigd. De EU hoopt dat de nieuwe Hongaarse regering weer nauwer gaat samenwerken, zodat de bevroren miljardensteun kan worden vrijgegeven. Het weer zonnig en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Komt het oog wel ook wat.
6: Audiofrenzy.nl.
8: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
6: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
9: Een lekkere geur is essentieel.
10: Maar wat is jouw favoriete geur?
9: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
10: tot Michael Kors.
9: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf. Of voor iemand anders. Als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
11: Krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
12: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
9: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
13: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulsterdichtoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
11: Krummeltje, krummeltje, wist je het al?
14: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
4: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.

go.

0: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630
3: 360808. RTV Parkstad.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Het Amsterdamse House Festival Music On gaat dit weekend definitief niet door. Dat besliste de rechter in een kort geding tussen de organisatie en de gemeente Amsterdam. In een flat in Vlaardingen zijn twee overleden broers gevonden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd aan de woning aan de Lissabonweg. De Russische president Poetin heeft beloofd om Slowakije van energie te blijven voorzien. Dat zei hij tijdens een ontmoeting met de Slovaakse premier Fico in Moskou. En in Hongarije is de pro-Europese conservatief Magyar geïnstalleerd als nieuwe premier. Magyar heeft veranderingen aangekondigd. Het weer zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Can you clap your hands?

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
3: Gia.
2: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@RTV Parkstad.
4: Waar ben jij naartoe geweest?
5: Naar Mondo Verde.
4: Met de nieuwe Havana's Tornado?
5: Ja, dat is een vrije val.
4: Te gek!
5: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
4: Wow!
5: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
4: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
6: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
2: RTV Parkstad.
7: Jouw hits.
2: Jouw nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie heeft vandaag bij demonstraties rond het asielzoekerscentrum in Ter Apel 3 mensen aangehouden. 2 werden erop gepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon identificeren. De protesten van zo'n 200 demonstranten verliepen verder zonder grote incidenten. In en rond Ter Apel was veel politie aanwezig vanwege mogelijke verstoringen van de openbare orde. Actiegroep Defend Netherlands had een protest aangekondigd, maar kwam uiteindelijk niet naar Groningen. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage heeft een grote winst geboekt bij de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij won meer dan 1000 zetels en wordt vanuit het niets de grootste in veel Engelse gemeenteraden. Ook de Liberal Democrats en de Green Party wonnen, terwijl de Labour-partij van premier Starmer juist enorm verloor, maar hij zegt niet op te stappen. Farage noemt het een historische politieke verschuiving en ook het einde van het traditionele tweepartijenstelsel. Het Amsterdamse House Festival Music On gaat dit weekend definitief niet door. Dat besliste de rechter in een kort geding tussen de organisatie en de gemeente Amsterdam. De gemeente trok de vergunning in omdat een geplaatste tent niet was goedgekeurd. Volgens de rechter was dat besluit terecht vanwege zorgen over de veiligheid. Het festival zou zo'n 20.000 bezoekers trekken, maar is inmiddels afgeblazen. De organisatie zei dat er al maatregelen waren genomen om de risico's van de tent te beperken. En in Hongarije is de pro-Europese conservatief Magyar geïnstalleerd als nieuwe premier. Zijn partij behaalde bij de verkiezingen een ruime meerderheid in het parlement. En daarmee komt er een einde aan de 16 jaar durende macht van premier Orbán, die de rechtspraak, de media en de LHBTI-rechten in het land heeft afgebroken. Magyar heeft veranderingen aangekondigd. De EU hoopt dat de nieuwe Hongaarse regering weer nauwer gaat samenwerken, zodat de bevroren miljardensteun kan worden vrijgegeven. Het weer zonnig en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Kim en Erik. Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
9: Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in 1 keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
2: Bij Taxicentrale Beer.

0: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43. Kim en Nick.
1: En ik zeg dat wil je. Het is zaterdagavond.
2: Ja.
1: RTV Parkstad.
2: Het is zomer buiten en lekker op je radio. Kim en Erik hier tot 8 uur. Battery 8. Leukste begin van je zaterdagavond.
1: Even kijken wat we zeggen. Want de grote baas in de studio worden gecontroleerd hier.
2: Sick brother is watching us. Over het is, zon gesproken.
1: Ja, 23,5 graden. Morgen gaat het weer regenen.
2: Hou op.
1: Je paraplu weer hebben. Maar vandaag is het lekker. Ik zou zeggen, steek die barbecue aan.
2: Brand niet je fik in.
1: Oh, en als je echt CO2-neutraal wilt zijn, ze hebben ook tegenwoordig elektrische barbecues. Werken ook met diesel in gaten. Kan allemaal.
2: Lekker.
1: Tot 8 uur, alleen maar serieuze dingen.

0: Lekker rustig beginnen is altijd fijn.
1: Don't it feel good?
0: Katrina en de Golfjes. Standje ADHD, hier lekker. Het is 11 minuten over 6. Kreeg al van Sander door, wat zijn jullie laat? Ja, sorry Sander.
1: Ja.
0: De boodschappen duurden wel langer. Maar goed, we mogen gaan beginnen. En daar hebben we zin in.
1: Ja, zaterdagavond vaste preek vanaf 6 uur. Kim en Erik, ja, we zetten het zelf. Jee, het leukste begin van je zaterdagavond. We zeggen ja, het elke week. En het is ook gewoon elke week zo. Ja, Sander is erbij. Steve is er niet bij. Die wilde er wel bij zijn, ja, maar iets met werk.
0: Hij kon het nieuws horen.
1: Oh nou, ja,
0: unicum.
1: Als je moet werken op die uren, dan, ja, dan mis je wel eens
0: dan
1: wat.
0: Moet je dat plannen. Moeten wij ook. Wij moeten gewoon hier zijn om 6 uur.
1: Dus Sander ook aan het wandelen? Of heeft hij dat niet laten weten?
0: Wacht eventjes. Okay. Even vragen, Sander.
1: Ben je aan de wandel? Nou ja, mocht jij thuis luisteren of mocht je onderweg luisteren... of op je werk luisteren, laat even weten dat je erbij bent. Je kan appen met de studio rtvparkstad.nl. Klik even op de WhatsApp-button, dan kom je rechtstreeks bij ons terecht. Doe dat alsjeblieft met een geschreven berichtje, anders wordt het een beetje lastig.
0: Ga niet videobellen of zo, dat wordt het zo'n puinhoop.
1: Maar we vinden het wel leuk als je erbij bent. Jip is er ook bij, hè Jip?
2: Goedenavond.
1: Hi, je was voor even in de studio mee te kijken.
0: Jip zit achter het scherm en ik zie dat de camera is van alle kanten op gaan, behalve waar we staan. We hebben een lege stoel. Dus dat is heel fijn. Maar Jip is er inderdaad bij. Dat is vandaag omgedoopt in onze redactie.
2: Yes.
0: Dus dan weet je dat.
1: Ja, je hebt alweer even wat vlieguren gemaakt net.
2: Ja.
1: En je eerste programma is uitgezonden.
2: Ja, dinsdagavond.
1: Ja, vet.
2: Ja, dat was echt cool. Ja,
1: ja, heel erg cool. Dus Jip hoor je waarschijnlijk binnenkort ook hier op RTW Park.
0: Ik denk dat je nog wel vaak gaat horen, ja.
1: Ja, dat zou wel heel leuk
0: alleen
1: zijn.
0: Maar leuk, alleen
1: hoe
0: maar
1: oud
0: leuk.
1: Ben je ook alweer, Jip?
2: 14.
1: Ja, wauw.
0: 14.
1: Kijk dat nou.
0: Tot te laat mogen die werken, trouwens.
1: Ja. Ik heb toch geen idee van hoe het zit met de regels.
0: Luister mee, hè.
1: Maar het is nog vroeg.
0: Het is de vroegste, 12 over 6.
1: Ja.
0: En ik zei al, het is nu nog lekker 23 graden. Maar
1: heerlijk,
0: morgen wordt het verkrak weer met moederdag.
1: Oh ja,
0: ja, het is, volgens mij gaat het weer regenen alles.
1: Ik zal eens even kijken. Ja, na 20 graden, 5% kans op regen. Dus dat is niet zo heel erg veel. Maar de week daarna wordt het gewoon weer 12, 13.
0: Als het morgen maar een beetje lekker weer wordt.
1: Ja, dat zou wel fijn zijn.
0: En dit weekend namelijk ook weer Mama's Pride in Sittard.
1: Ja.
0: En dit keer 3 dagen.
1: Oh ja.
0: En ik wilde morgen een beetje iets van mij pakken. Het schijnt dat ik vanavond iets nog moet doen met muziekjes en heren.
1: Ja.
0: Dus ik kan vanavond niet. Dus ik hoop dat het morgenavond een beetje... en morgenmiddag een beetje leuk weer
1: hebben
0: is.
1: Ze weer een leuke artiest geboekt waarvan je denkt... ja, die kennen we allemaal wel.
0: Ga ik zo even kijken. Okay. Want er waren toch wel dingetjes dat ik dacht van... wie? Maar dat heb ik vaker.
1: Ik heb
0: gewoon
1: even voor maar dat maakt niet uit.
0: Ja. Dat is een generatiekloofje.
1: Ja, precies.
0: Hè, kom artiesten dat je denkt van wacht, jou ken ik... maar jij kent niet de rest van de line-up hiervoor
1: nee,
0: je staat.
1: Nee, precies.
0: Dus, nee, ja, goed.
1: Wij draaien in ieder geval muziek die iedereen waarschijnlijk wel kent...
0: Dat
1: want het gaat
0: niet.
1: Van links naar rechts.
0: Ik vond hem leuk. Paloma Faith.
1: Ja.
0: Ja, toch? Ken
1: zeker
0: nog?
1: Wel. Ja, absoluut.
0: Beetje funk in.

0: lang niet meer gehoord is. Just Can't Rely On You.
1: Jij wel op mij.
0: Absoluut. Even speciaal voor je. Normaal als je een donutje gedraaid hebt of zo, ga je niet meer erachteraan lullen.

0: ik vond dit toen zo'n vette plaat, dit, hè.
1: Dit doet me dus denken aan Ray.
0: Aan Ray, ja, inderdaad, ja.
1: Dit is 12 jaar oud.
0: En die cowbell zo gewoon erin. Heerlijk, maakt het gewoon helemaal af, dit.
1: Denk wel dat Ray hier misschien wel wat inspiratie uit heeft.
0: Ik denk het ook wel.
1: Paloma Faith, was dat niet ook een Britse dame?
0: Ja. En de laatste tijd best wel weinig van gehoord, helaas. Want dit is 2014, waar hebben we het over?
1: Ja.
0: Het is gewoon allemaal oude zooi die we gewoon uit de kast halen. Maar het is wel een lekkere oude zooi.
1: Ze is ook actrice, dus misschien is ze nu meer aan het acteren dan muziek aan het maken. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen.
0: Ik weet het niet. Ik heb net even proberen te kijken wat de line-up is van Mama's Pride.
1: Ja.
0: De website heeft het een beetje moeilijk. Volgens mij zijn we niet de enige die kijken. Dus ik kom er dadelijk eventjes op terug. Ik zie hier wat voorbij komen. Alle artiesten. Even kijken of dat werkt. Nee, dat werkt nou nog niet. Nou, gaan we dat dadelijk eventjes doen. Hoe was je week, Kim?
1: Ik heb een prima weekje gehad. Ik heb lekker wat gewerkt. En eigenlijk niks noemenswaardigs volgens mij.
0: Niks noemenswaardigs?
1: Jij wel?
0: Ik heb gewerkt. Nee.
1: Ja, ook niks noemenswaardigs.
0: Nee, niet eigenlijk. Nee. Jip, jij nog wat meegemaakt? Iets wat je denkt van, dat is wel even interessant geweest?
2: Ja, die radioshow dinsdagavond.
1: Ja, dat is wel een momentje.
0: Ja, dat geloof ik wel. Ja, nogmaals, ja. Jip, ga je denk ik wel vaker horen hier op de radio.
1: Ja, leuk.
0: Altijd leuk. En als je er zaterdag bij is, dan hier wat komt oefenen, dan kan hij er altijd bij zitten.
1: Ja.
0: Altijd wel wat gezellig.
2: Yes.
0: Had jij nog wat van Netflix gekeken trouwens, of niet, Kim?
1: Laat me even denken. Ja? Ik heb vorige week, wij zouden eigenlijk afgelopen zondag naar Prada gaan.
0: Toen
1: begon de Formule 1 drie uur eerder dan gepland vanwege noodweer in Miami. Dus toen gingen we niet naar de film.
0: Dat was een noodweer, hè?
1: Ja, precies.
0: Het heeft heel hard geregend.
1: Ja, dat viel eigenlijk van.
0: En Max deed het wel even van 16 naar 3.
1: Ja, precies. Dus dat viel allemaal mee.
0: Dus niet...
1: Nee. Dus ik wil eigenlijk morgen. En morgen is moederdag, dus dan zal het op zich ook wel rustig in de bioscoop zijn. Dus ik heb even denken... The Devil Wears Prada 1, die hebben we wel nog gekeken. Vond ik eigenlijk ook wel heel erg leuk.
0: Uh-huh.
1: Ik ben nog steeds weg van de film van Michael. Mijn hele tijdlijn staat vol met allemaal Michael-dingen.
0: Kijk,
1: fantastisch.
0: Algoritme.
1: Ja, oh, daar komt onze hond binnen. Jack, die zit lekker naar buiten te kijken.
0: Ja, die zit naar een muur te staren. Volgens mij het beest heeft gewoon, ik weet niet, I see that people.
1: Ja, zoiets. En even denken, Apex, die wil ik eigenlijk vanavond wel gaan kijken. Ik heb een reminder in mijn telefoon gezet voor die film met Charlize Theron.
0: Die is erg goed, Apex. Ja. En ik was Man on Fire aan het kijken.
1: Ja, die heb ik ook gezien.
0: Heb je ook gezien?
1: Ja, met Denzel Washington, toch?
0: Ik ben zo slecht in namen.
1: Ja.
0: In ieder geval een hele goede speler en een hele goede film. Volgens mij was het een serie, was het.
1: Ja, dus, als het een film is, dan is hij met Denzel Washington en Dakota Fanning. En Christopher Walken.
0: Even
1: en Mickey Rourke en Mark Anthony.
0: Nee. Dit is een serie. Ja, dit is een serie. Dus die heb ik even gekeken en gebinged. En toen dacht ik om 2:00, ik moet morgen werken. Ik moet toch maar eens even naar bed gaan.
1: Oh.
0: Want ik zat te bingen en ik hij is bijna afgelopen. Ja, dus niet. Er kwam nog een aflevering achteraan.
1: Ah.
0: Dus dat heb ik even zo gelaten.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Ik zal hem even plussen en favoriten. Dat ik die ook op het lijstje kan zetten. Volgens mij heb ik die nog niet gezien.
0: Volgens mij zijn de artiesten geladen van Mama's Pride. Kan ik het daar nog even over hebben. Jet van der Steen, die komt onder andere. Heb ik wel eens van gehoord.
1: Jet van der Steen.
0: En voor de rest, Betty Serveert. Ken je ook wel, denk ik?
1: Ja, die ken ik nog wel van vroeger.
0: En voor de rest zijn het best wel veel voor mij onbekende namen. Even kijken of er een paar bekende bij zitten. Ze zijn namelijk altijd heel
1: Patty
0: vroeg.
1: Patty Pam-Pam.
0: Ja, Patty Pam-Pam. De ABBA Girls.
1: Oh ja.
0: Oh, dat wordt leuk. Dat wordt leuk, de ABBA Girls. Eigenlijk heel veel. Ze hebben echt heel veel geboekt dit jaar. Omdat ze 3 dagen doen. Normaal is het 1 dag eigenlijk.
1: Ik ken ze allemaal niet.
0: Ik ken ze allemaal niet, maar goed.
1: Ik wil niet zeggen dat het niet gezellig wordt, natuurlijk.
0: Nee, maar morgen is moederdag, dus iedereen komt met kinderen naar het veld toe.
1: Laat jij ze thuis dan?
0: Nee, die gaan ook mee.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: En hebben ze springkussen. Dat is bedoeld voor, pak het weg, 10 kinderen.
1: Ja.
0: Moet je er dus 25 op gooien. Dat wel leuk. Dat ding klapt zichzelf in.
1: Oh ja, dat is
0: en die ventilator denkt, weet je, ik ga wel de andere kant op blazen. Dikke doei. Dus dat is morgen de rustige zondag.
1: Hartstikke gezellig, jongens.
0: Lekker dan. Oh, dat was het kind wilt wat zeggen. Wat wil je zeggen dan? Kom maar op.
3: Wat ga je vandaag voor allemaal doen?
4: Ik ga zeker nog een kindje slaan.

0: dikke vette rip-off. Christina Aguilera, Feel This Moment. Maar wel even lekker om eens te luisteren. Met
1: wat zouden de mannen van AHA er dan voor krijgen? Voor dat theekonomie-riedeltje vraagt.
0: Ja, geen idee.
1: Vind ik wel interessant om te weten.
0: Misschien, we hebben tegenwoordig AI. Misschien weet hij dat wel. Dat weet je natuurlijk niet. Maar denk genoeg.
1: Ik hoop het wel. Het is in ieder geval wel lekker, inderdaad.
0: Ik zag een mooi nieuwsbericht. Want er is altijd een frustratie als je op vakantie gaat.
1: Ja.
0: Dat je om 6:00 ochtends moet opstaan om die scheidhanddoek bij het zwembad te leggen. Daarom ben ik altijd blij om met een fatsoenlijk strand. Want er is meestal genoeg plaats. Ook daar betaal je 25 piek voor een bedje. Ja. Maar goed, het bedje is wel vrij. Bij die hotels is het gewoon bijna oorlog.
1: Vreselijk, hè.
0: Een Duitse toerist dacht, het zou mijn tijd wel zijn, maar ik ga ze aanklagen. Ik ga gewoon mijn reisorganisatie aanklagen. Want ze hebben gezegd, hij moest elke ochtend... stond hij op 6:00 op. Vreemd. Maar nog steeds kon hij geen stoel krijgen. Hij was met zijn kinderen, zijn familie daar. Dus zijn kinderen moesten noodgedwongen op de grond zitten. Is ook kak natuurlijk. Hè? Is al heel leuk met kinderen allemaal vakantie en zo. Maar goed. Hij heeft gebeld met de reisorganisatie. Die zou er iets aan doen, hebben niks gedaan. Hij is naar de rechter toe gegaan. En hij krijgt toch aardig wat pieken terug.
1: Oh,
0: volgens mij meer dan €900. Want de rechter heeft me gelijk gegeven. Dat, de reisorganisatie is niet de eigenaar van het hotel.
1: Ja.
0: Maar had hier wel iets aan moeten doen. Want er stond heel duidelijk bij dat het verboden was om die dingen te reserveren.
1: Ah, okay.
0: Nou, echt, als je de filmpjes soms ziet, dan denk ik, waarom ga je in godsnaam op vakantie?
1: Ja, vreselijk. Om je wekker te zetten om 6:00, terwijl je dat thuis niet hoeft.
0: Ja, maar jij bent naar die adults only dingetjes gegaan. Ja. Was het daar ook zo?
1: Nee.
0: Niet.
1: Nee, maar het gros van de mensen is dan gewoon te lam om voor 12:00 zijn bed uit te komen, volgens mij.
0: Ja, gek, hè? Als het all in is en alle alcohol. Gewoon, doe maar een rietje. Ja. Doe maar een rietje in de fles.
1: Doe maar dubbele gin tonic.
0: Het is binnenlands gedestilleerd. Ja. Maar niet uit, er staat Blacardi op.
1: Ja.
0: Maar er zit gewoon even veel alcohol in.
1: Blacardi.
0: En daar ga je ook van over je nek. Dus ik snap het wel dat het daar wat minder is.
1: Oh ja, maar daar heb je echt geen last van.
0: Nee,
1: maar
0: die kinderhotels, je kunt niet gewoon apengaren en zat in je bed gelegen. Nee. Want ochtends vroeg om 7:00 staan ze weg. Ga weg.
1: Vakantie. Pizza.
0: Ja, en dat kan dus niet dan.
1: Nee.
0: Dus misschien die adults only, misschien een hele goede tip.
1: Ja,
0: laat je gezin thuis en ga even alleen met je vrouw. Dat dus. Ga je nog op vakantie dit jaar, Jip?
2: Ja, naar Italië.
0: Naar Italië, waar gaat er meer of zo?
2: Nee, Toscane.
0: Toscane. Lekker. Ook lekker. En met de sleurhut of met de tent? Of?
2: Nee, een staakcaravan.
0: Een staakcaravan, oké. Okay.
1: Oh.
0: Nou ja, dat is ook gezellig. Lekker weer ook altijd daar.
1: Ja, zeker wel.
0: Moet alleen 5 jaar van tevoren boeken, anders krijg je je plaats. Maar
1: het is wel druk allemaal.
0: Het is lekker warm trouwens binnen.
1: Ja,
0: vind
1: het is
0: je
1: echt warm. Ik heb wel uitgetrokken.
0: Tijd voor een beetje zomerse muziek.
1: Zin in de zomerman.
0: Zin in de zomerman. Even terug naar 1983 hier op RTV Park staan.
1: Yeah, man.
0: Jamie Clapp en Reggae Nights.

0: 1983. Wij gaan er even uit voor de boodschappen. Die moet toch gedaan worden. Daarna gaan we nog even 3 jaar verder terug, naar 1980. Met de Blues Brothers. En Everybody Needs Somebody's. Blijf luisteren.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media?

0: Triton. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Kruimeltje, kruimeltje, wist je het al?
2: Het is Bakkerij Vonke die Moederdag betoveren zal. Met heerlijke hartentaartjes en prachtige ontbijtpakketten. Die we ook thuis bezorgen.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De politie heeft vandaag bij demonstraties rond het asielzoekerscentrum in Ter Apel 3 mensen aangehouden. 2 werden erop gepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon identificeren. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage heeft een grote winst geboekt bij de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Ook de Liberal Democrats en de Green Party wonnen, terwijl de Labour-partij van premier Starmer juist enorm verloor. Het Amsterdamse House Festival Music On gaat dit weekend definitief niet door. Dat besliste de rechter in een kort geding tussen de organisatie en de gemeente Amsterdam. En in Hongarije is de pro-Europese conservatief Magyar geïnstalleerd als nieuwe premier. Magyar heeft veranderingen aangekondigd. Het weer zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
6: RTV Parkstad.
4: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
6: RTV Parkstad.
7: En we zijn weer terug. En ja, met de Blues Brothers. Everybody needs somebody to love.
8: Handjes in de lucht.
7: Handjes in de lucht, ja, dat mag. Dat mag allemaal, je mag meedansen.
8: Zo'n leuke film, jaren 80.
7: Maar vooral de muziek. Is gewoon lekker. Helemaal het zo'n weer is buiten.
8: Nu al toeter.
7: Nog steeds 24,8 graden hier. Woehoe. Bij de Parkstad.

0: Venusdraad?
1: Ja, maar dat is... Och, ja.
0: Met die blauwe vogel, die geel is in het buitenland.
1: Ja, inderdaad. Pino. Ja, meneer Aarsen altijd Pino.
0: Meneer Aarsen altijd Pino.
1: Ja. Hé, daar is Steve.
0: Steve. Ik moest om 18:04 al beginnen, maar elk moment dat ik even tussendoor kan, geniet ik van de beste radioshow van het land. Ik voel me helemaal gevleid.
1: Nou, hij luistert naar Veronica, denk ik.
0: Ja, ik denk het ook. Het is wel jammer dat je dit... Oh, je jinkt het gewoon weer allemaal, hè? Nou ja, goed. Wij vinden het wel leuk, dus ja.
1: Zeker wel. Ja. Hey, er is nieuwe muziek van The Stones.
0: Ja.
1: De mannen zijn 82 en 78. Ja,
0: staan met anderhalve poot niet... in de kist, maar goed.
1: Ja, maar toch, hè. We gaan dadelijk een van de nieuwste singles draaien van het nieuwe album. In the Stars heet die. Echt een fantastisch nummer. Als je het hoort, denk je...
0: Ja, ik had het nog niet gehoord. En jij zei net, gewoon de eerste paar tonen dacht ik, dat is vet.
1: Dit zijn ze.
0: Dit is gewoon echt vet.
1: Ze hebben een nieuw album opgenomen. In een maand hebben ze 14 tracks opgenomen in een studio in Londen. En ik hoorde een interview met Mick Jagger waarin die zei, weet je, het is echt nog allemaal heel leuk, maar het is zoveel harder werken dan 40, 50 jaar geleden. Want ja, leeftijd speelt gewoon een hele grote rol. Vroeger zaten ze vol met drugs en alles ging leek in ieder geval vanzelf. En nu, Mick Jagger die sport 9 dagen in de week. Die kickbox, die box, die fitness, die doet van alles om fit te blijven. Ze zouden eigenlijk op tour gaan, maar het laat de gezondheid helaas niet helemaal toe. En die tour die is dus gecanceld. En dat is ontzettend jammer, want Keith Richards die stoeit gewoon met zijn gezondheid. En zo'n wereldtour is natuurlijk een aanslag op je lijf, ook al ben je gezond.
0: Ja, en die zuurstofflessen, die moet je ook meeslepen natuurlijk.
1: Ja, het is echt wel een ding, hè. Maar ze hebben gewoon nieuwe muziek uitgebracht. We gaan hem even draaien van YouTube, want we hebben hem nog niet in het systeem staan. Maar hij is
0: dus
1: wel
0: even niet appen, want dan hoor je bling bling. Technisch gezien is dat best lachen op zaterdagavond. Ik bedoel, mensen die tv kijken ook naar een lege stoel. Niet meer.
1: Ja, dat zijn we weer. Maar we gaan hem even draaien in The Stars. De nieuwste van de Rolling Stones. En hij is echt,
0: hij is gewoon helemaal rock'n'roll en helemaal Stones.
1: Absoluut.

0: allernieuwste. De allernieuwste van de Rolling Stones.
1: Ja.
0: En hij klinkt echt zo lekker. Ik zei net, is een klein beetje van Should I Stay, Should I Go?
1: Ja, er zitten ook allemaal oude hits van hunzelf in. Het is gewoon zo classic Stones. En als je dan bedenkt dat die mannen gewoon 82, 82 en 78 zijn... dan denk ik, wat de hel, ik ga er maar aan staan.
0: Echt goed gedaan dit. Ik ben heel benieuwd naar de rest van het album. Ik zal het aankomende week eens even gaan doorspitten. Jammer dat ze niet meer op tour gaan, maar ja, wel te begrijpen natuurlijk.
1: Ja, zeker. Oh man, ja, echt hele vette plaat.
0: En dan ga ik nog, want ik had toevallig nog wat ouds erin zitten.
1: Ja.
0: Daar waar ik de LP vroeger van, we hadden niet zoveel, je had vroeger niet zoveel keuze.
1: Nee, en deze mannen zijn zo'n beetje in dezelfde tijd gestart als de Rolling Stones.
0: En het mooie is, toen de cd uitkwam, was het ook een van onze eerste cd's. Van deze mannen.
1: Van de Beach Boys. Wow. Ja.

0: Je barbecue platen, daar pas je gewoon zo tussen. The Beach Boys, Surfing USA. En dat gewoon hier met de verpakster. We werden net gebeld. Ja, we hebben nog een echte telefoon met zo'n hoorn. Wat? Ja, dat ding, dat moet je opnemen. Dus de toets op, moet je induwen. Dat is echt nostalgie. Gelukkig nog niet zo'n ronddraaiding. Dat zou ik wel leuk vinden trouwens. Maar ja, dit is een beetje moeilijk om op te nemen. Dus ja, als je iets wil zeggen, ga even naar de WhatsApp toe. Even naar rtvparkstad.nl.
1: Stuur even een berichtje.
0: En die komen wel binnen. Ja, en dan kunnen we gewoon tussen de platen door even typen.
1: Ja.
0: En wat dingetjes doen. Dus ik denk dat iets beter werkt dan...
1: Ja, het gaat een stuk makkelijker.
0: Even een heel belangrijk stukje nieuws.
1: Ja.
0: De vampierslak is de internationaal weekdier van het jaar geworden.
1: Oh, kijk aan.
0: Ik meld het eventjes.
1: Applausje voor de vampierslak.
0: Ja. Een mediterrane vampierslak die 's nachts bloed zuigt bij argeloze vissen...
1: Okay.
0: Is dus het internationale weekdier van het jaar geworden. En hij versloeg...
1: Weekdier van het jaar is ook leuk, hè?
0: Ja,
1: niet weekdier van de maand, weekdier van de week.
0: Weekdier van het jaar.
1: Van de week.
0: Hij kreeg 1/3 van de stemmen, van de 15.000 stemmen, jawel. En hij versloeg daarmee een steenetende paalworm, een mossel met vleugeltjes en de grootste schelp van Noord-Amerika.
1: Allemaal nog nooit van gehoord.
0: Nee, dus ik denk, hè, in het kader van we brengen ook
1: raar.
0: Nieuws.
1: Raar,
0: dat. En nou de tijd van je media.
2: Jouw hits.
3: Jouw nieuws.
0: Heel informatief dit programma, hoor.
4: Ja, ik was in bed. En op een gegeven moment werd ik wakker. Ik hoorde wat.

0: dacht, ik pleur er even een leuke meme tussendoor. Ik kreeg meteen een berichtje van Sander. Je zegt, dat kennen jullie deze ook wel, of niet dan?
1: Ik zat te computeren. Ik kreeg een heel erg druk op mijn oren. Het begon heel te waaien, te regenen. En toen belde de overburen op. En toen zeiden ze, ja, het dak ligt eraf.
2: Het dak ligt eraf.
0: Ja, het zal je maar gebeuren. Nou, ja, met zo'n accent.
2: Bij ons gaat ook elke week het dak eraf.
0: Ja, alleen iets enthousiaster dan hoe dit verteld werd.
2: Woep, woep.
0: Met iets minder...
2: Lembar.
0: Dat dus, ja. Het station. Maar hij is wel leuk. Jouw hits. Jouw nieuws. Jouw hits. En dit is Silicon Soul met Ride On. En ik heb terug achtergezet Original.
2: Oh,
0: ja, dat maakt veel uit, toch?
2: Ja, dat klopt best. Er zijn wel 100 remixen van zijn gemaakt, niet?
0: Absoluut. We dragen gewoon even het origineel. Een beetje Ibiza-plaatjes. Het is een beetje Ibiza-temperatuur hier binnen.
2: Lekker.
0: Heerlijk.

0: Dit blijft gewoon een lekkere plaats, Silicon Soul.
1: Ja.
0: Right on.
1: Zo'n lekker zomers vakantieplaatje.
0: Ja, zomers die pizza dingetje, dat wat ik al net zei. Daar komt ik een beetje vandaan.
1: Pizza van die...
0: Ja, jij gaat
1: dus
0: naar Ibiza.
1: In september.
0: Ja.
1: En ik zit nou op van die social kanalen op Insta met Ibiza.
0: Ja.
1: En vanmiddag kwam er een berichtje voorbij. Er is
0: Ibiza
1: een haaige spot bij het strand. En die zat echt gewoon zeg maar 1,5 meter van het zand. Gewoon zo te zwemmen zo.
0: Gezellig, hè? Voor het geld dat jij daar een weekje zit, zaten wij normaal een maand in Vietnam.
1: Ja, maar goed. Echt?
0: En dan krijg je nog haaien gratis erbij in Ibiza.
1: Mij niet bellen.
0: En jij gaat dan pootje baden?
1: Nee, ik ga lekker in het zwembad, denk ik.
0: Oh ja, dat
1: kijken
0: is,
1: naar de zee.
0: Daar komen ze niet, inderdaad.
1: Oh my god.
0: Het is wel bizar, hè, dan dat dit voor allemaal gebeurt dan.
1: Gewoon echt een haai.
0: Misschien hebben ze een trekpleister nodig, weet jij veel?
1: Of een kruidvat.
0: Of een kruidvat. Ja, dat. Godverdomme, dat is wat tegeltjesavond vanavond. Gelukkig ben ik zo weg. Nee, grapje. Ja, ik moet zo er vandoor, want ik moet het plaatje draaien in Heerlen.
1: Ja, is ook nog
0: mijn
1: schuld?
0: Ja, is jouw schuld. Jouw contact.
1: Mij, kun jij plaatjes draaien? Ik zeg, nee, dat doe ik niet.
0: Dat doe je wel.
1: Ik zeg, maar je kan Erik wel appen, maar die kan pas vanaf 8:30. Ja, maar het begint om 8:00. Ik zeg, maar hij kan vanaf 8:30.
0: Is dat even een fail?
1: Ja, kut.
0: Ja, you had one job.
1: Ja, precies. Zeg, tot 8:00 moet hij bij mij in de studio zijn. Ja, maar we beginnen om 8:00. Ja, regel hem maar.
0: Nou ja, goed. Jij gaat eigenlijk een uurtje lang alleen maar Michael Jackson draaien.
1: Heerlijk.
0: Wel even lekker. Jammer dat ik niet kan horen, misschien wel. Ik weet niet hoe druk het is staan, man.
1: Ja, met je oortjes in, net zoals Steve.
0: Ja, dat ja.
1: Ja.
0: Ja. Nou, Jip is er in ieder geval nog bij. Tenminste, tot te laten blijf je, Jip.
2: Ja,
0: tot 12:00 vanavond. Goed
1: Jip,
0: zo.
1: Dan mag je dadelijk hier komen staan. Gezellig, jongen.
0: Helemaal gezellig. Misschien met de tafel van hem omlaag.
1: De een zijn dood, is de ander
0: Oh ja, ja.
1: Precies.
0: Ja, tuurlijk.
1: Neem
0: de show maar gewoon over.
1: Ik bel je en dan zei ik, weet je, ik doe
0: blijf maar thuis. Ik heb een draaiklus voor je. Begin om 8:00, begin om 6:00, zeg dan. Ik heb Jip geregeld. Oh, wat gezellig. Kim en Jip. Ja, de tip van Jip hoorde ik net al. De hit van Jip. Ja, het alles rijmt erop.
1: Slim van Kim.
0: Slim van Kim. Oh, echt.
1: Ja, ik zit zo uit mijn nauw. Heb ik niet aan.
0: Heb je niet, nee. Want je hebt het warm. Het is 32 graden hier binnen.
1: Ja,
0: heerlijk.
1: Staat
0: hier
1: gewoon
0: een
1: verwarming aan. My god.
0: Ik rol die Weber straks gewoon naar binnen. Dan pas het eetjes maken hier.
1: Ja, lekker.
0: Ik draai nog even één lekker, lekker rustig plaatje uit de jaren 90.
1: Oeh.
0: Die. Ja, oeh. Een hele grote berg. Big Mountain.
1: Ja.
0: Ik zie jullie volgende week weer. En blijf hangen, want...
1: Het was...

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt. Bij ons kan het gewoon. En ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
2: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
5: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
4: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
7: Een lekkere geur is essentieel.
8: Maar wat is jouw favoriete geur?
7: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
8: tot Michael Kors.
7: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders. Als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
9: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken. Ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulsterdichthoes. Aan de Nijnhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
8: Bij Poelman Parfums.
10: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
11: RTV Parkstad.
12: Jouw hits.
11: Jouw nieuws. Uur.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Op luchthaven Denver International Airport is een persoon omgekomen nadat hij werd geraakt door een opstijgend vliegtuig. Volgens de luchthaven was die persoon over het hek van het vliegveld geklommen en liep hij op de startbaan. Het toestel met bestemming Los Angeles kreeg na de botsing kort brand in een motor. Er waren 224 passagiers en 7 bemanningsleden aan boord. Bij de evacuatie en uitwijkmanoeuvre raakten 12 mensen gewond, van wie er 5 naar het ziekenhuis moesten. De startbaan blijft voorlopig dicht. De politie heeft vandaag bij demonstraties rond het asielzoekerscentrum in Ter Apel 3 mensen aangehouden. 2 werden erop gepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon identificeren. De protesten van zo'n 200 demonstranten verliepen verder zonder grote incidenten. In en rond Ter Apel was veel politie aanwezig vanwege mogelijke verstoringen van de openbare orde. Actiegroep Defend Netherlands had een protest aangekondigd, maar kwam uiteindelijk niet naar Groningen. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage heeft een grote winst geboekt bij de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij won meer dan 1000 zetels en wordt vanuit het niets de grootste in veel Engelse gemeenteraden. Ook de Liberal Democrats en de Green Party wonnen, terwijl de Labour-partij van premier Starmer juist enorm verloor, maar hij zegt niet op te stappen. Farage noemt het een historische politieke verschuiving en ook het einde van het traditionele tweepartijenstelsel. En de Amerikaanse president Trump ligt onder vuur vanwege zijn banden met cryptobedrijven. Volgens critici lopen de privébelangen en de politiek onder Trump steeds meer door elkaar. De president zou met zijn zakenpartner Steve Witkoff al honderden miljoenen dollars hebben verdiend aan cryptomunten. Investeerders in Trumps cryptoprojecten kregen onder meer toegang tot exclusieve bijeenkomsten op zijn landgoed. Experts waarschuwen nu voor belangenverstrengeling en mogelijk buitenlandse invloeden in het Witte Huis. Het weer zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Kim en Erik.
12: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
14: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
15: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
16: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
17: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
16: Inderdaad, echt vakwerk.
17: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
0: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43. Kim en Erik.
18: Nee, niet Kim en Erik. Wel Kim en Jip. Want Erik die zit in de auto onderweg naar een feestje in Heerlen. Om daar heerlijk plaatjes te draaien en een feestje op te leuken. Dat kan hij als de beste. Dus Kim en Jip hier. Jip klaar voor?
19: Jazeker.
18: We gaan een heel uur Michael Jackson draaien. Ik ben zo in de ban van de film die ik vorige week gezien heb. Ik zou hem best nog wel een keer willen zien. En ik denk dat dat ook wel gaat gebeuren. Dus we gaan een heel uur nummers draaien van The Man Himself. Dit is om te beginnen Beat It. We gaan niet chronologisch door het lijstje heen, maar gewoon lekker erbij pakken waar we zin in hebben. Deze komt van het zesde studioalbum Thriller uit 1982. Ja, moet ik hem aankondigen? Ja, ik zal het doen. In 1983 kwam Beat It uit. En oh man, we zijn begonnen.

0: Een goed begin is het halve werk. Beat It van Michael Jackson uit 1983. Ik ben naar de film geweest. Nou ja, jij vertelde, Jip, dat je vader en je zusje die zijn ook naar de film gegaan.
1: Ja.
0: Maar jij zelf niet?
1: Nee.
0: Nee. Oh, zou je hem willen zien?
1: Ja, nu wel, ja.
0: Ja, hè, snap ik wel. Ja, want iedereen is echt lovend over de acteerprestaties van Jafar. Jafar is de zoon van Jermaine Jackson, een van de broers van Michael Jackson. Mm. En nou ja, je kent het wel. Als je op de social zit en je zit eenmaal in een bepaald algoritme, dan komt er zo ontzettend veel voorbij. Dus ik zie nu heel veel over de film. Henry die zegt, en film toppie, ik hoor alleen maar lof. Ja, hij is ook echt wel fantastisch. En ga dan vooral ook, als hij nog in dit bioscoop opdraait, naar zo'n IMAX-zaal. Want dan word je gewoon ja, helemaal door dat geluid gewoon overrompeld. En er zit zoveel goede muziek in natuurlijk. Reden genoeg om daar een uurtje aan te wijden. Ja, de nummers van Michael Jackson die duren over het algemeen best wel lang. 4-5 minuten. Dus we moeten heel hard ons best doen om daar een hoop liedjes van erin te krijgen. Ja, jij bent in welk jaar geboren, Jip?
1: 2012.
0: Nou ja, dat is al wel best een tijdje na het grote succes van Michael Jackson, ja, natuurlijk. Wat kun jij, als je aan Michael Jackson denkt, wat denk je dan aan?
1: Ja, ik dans ook wel.
0: Ja?
1: Ja, en ook wel zijn grootste hit, Thriller en zo.
0: Ja, zeker. En die komt natuurlijk ook dadelijk voorbij. Hij heeft zo ontzettend veel grote hits gehad. We gaan nu naar Don't Stop Till You Get Enough. Ook geproduceerd, net zoals een hele hoop muziek, door Quincy Jones. Hij leerde Quincy Jones kennen op de set van The Wiz, de film die hij maakte. En daar was Quincy Jones ook verantwoordelijk voor de muziek. En Quincy die zei van, ja, goh, ik zou heel graag een soloalbum met jou willen opnemen. Zijn vader, strenge Joe Jackson, die zei, nee jongens, dat gaan we niet doen, want hij moet optreden met zijn broers. Maar ja, Quincy die zei, weet je, dit is zo'n ongelofelijke artiest, we moeten hier gewoon een soloalbum van maken. Een van de mannen die zich daar tegenaan ging bemoeien, die zei, weet je, we gaan dit gewoon proberen, Joe. Als het lukt, dan zijn we allemaal rijker dan rijk en dan kan de hele familie Jackson daar opteren. Mocht het niet lukken, dan kan die gewoon altijd weer met zijn broers op pad gaan. Maar het werd wel een succes en we weten natuurlijk allemaal wel hoe dat gelopen is. Don't Stop Till You Get Enough van Off The Wall uit 1979. This is it.

0: Muziek waar je niet bij stil kan blijven zitten. Alleen het ritme van zijn songs, daar kun je toch niet bij stilzitten, zegt Henry. Ja, het is heerlijk. Het is fantastisch. Er is keuze te over. Deze kwam van Off the Wall, het succesvolle album van Michael Jackson. We draaien een uurtje Michael Jackson als je net inschakelt. Off the Wall, daar, ja, daar werden heel veel mensen blij van. Er werden ook heel veel mensen voor gevraagd om mee te schrijven aan de nummers van Off the Wall. Onder andere Stevie Wonder, Paul McCartney, Rod Temperton, die heeft heel veel geschreven voor Michael. En ook David Foster, David de Hitman Foster. Ook een producer die voor zo'n beetje de hele muzikale wereld geschreven heeft, voor alle hits van Celine Dion, ook verantwoordelijk was. En Michael Jackson heeft op dit nummer ook 3 nummers zelf geschreven. En we weten allemaal, hoe meer nummers je zelf schrijft, hoe meer geld je er zelf aan overhoudt. Want je kan als zanger wel inzingen en muziek maken, maar als je schrijft, dan hou je er het meeste aan over. En dit was natuurlijk zo'n album dat heeft enorm lang in de Billboard Top 100 gestaan. Ja, kan ook niet anders. Er staan heel veel goede nummers op. En we gaan van links naar rechts even met de nummers van Michael Jackson. Bad staat klaar. Ken je de clip erbij?
1: Ja, de clip niet, maar ik ken het
0: nummer
1: wel.
0: Ja, het nummer ken je ook wel. De clip zal ik er zo wel even bij pakken. Die is ook zo ontzettend vet. En je ziet ook in de film die clip voorbij komen. En de making-of daarvan. Hij had zo'n bijzonder geniaal brein, waarbij hij alles bedacht wat hij wilde, hoe hij het voor zich zag en wist precies op de set te laten zien aan mensen van het moet zus en het moet zo en ik wil dit en ik wil dat. Ja, bijna op het rigide af. Maar ja, als je goed wil zijn, dan moet je gewoon overal heel erg bovenop zitten. En dan krijg je het allerbeste resultaat. Ja, Bad, het is toch echt fantastisch. 1987 van het gelijknamige album. Ik heb er zo, ik word er zo blij van. Zometeen nog veel meer van Michael Jackson. Mocht je nog een verzoekje hebben, laat het even weten via de app rtvparkstad.nl.

0: Iedereen geboren na 1980 weet waarschijnlijk wel hoe die clip eruit zag. In de film komt dat ook voor. Je laat twee rivaliserende bendes bij elkaar komen. En je zegt, goh jongens, we gaan dansen in de clip van Michael Jackson. En in de film ging dat er best wel vriendelijk aan toe. Maar op de echte set ergens in de jaren 80 was dat best wel gevaarlijk. Want ik zei net hier tegen Jip, het is alsof je de supporters van MVV en Roda in een kantine zet. En zegt, ga maar gezellig bier drinken. Gaat hem niet worden.
1: Nee,
0: dat gaat hem echt niet worden. Maar het werd wel natuurlijk een fantastische clip. Allemaal mini-films, hè, zoals we ze kennen, de clips van Michael Jackson. Henry die zei net van, goh, ja, ik heb nog wel een verzoekje. Off the Wall, zit die ertussen? Ja, we hebben natuurlijk net ook al Don't Stop Till You Get Enough gedraaid. Die komt van het album Off the Wall. Maar ja, Off the Wall is natuurlijk ook wel zo'n plaatje. Dat mag eigenlijk niet ontbreken. Who's bad? Vet, hè? Ja, dus we gaan hem gewoon voor je draaien, Henry. Hij staat voor je klaar. En dadelijk komt er nog veel meer lekkers aan. Wat te denken van Earth Song, onder andere. Maar eerst even deze. Oh, je hoort hier gewoon zo goed in dat het Quincy Jones is die het geproduceerd heeft. Allemaal uit het brein van Michael zelf. Je moet het toch maar verzonnen krijgen. En hij deed het.

0: Hij werd geveld door vitiligo, de huidziekte, waardoor hij lichte vlekken op zijn huid kreeg. En iedereen had het natuurlijk over Wacko Jacko, allemaal gekke dingen die hij deed. Maar hij had wel zeker die aandoening, waardoor zijn huid lichter werd. En ik weet nog heel goed dat in de jaren 90 werd gezegd dat hij zijn huid bleekte en allemaal rare dingen over hem in de wereld geslingerd werden. In een tijd waarin we nu leven met social media, was het er vast anders aan toegegaan. Denk je niet, Jip?
1: Ja, denk ik ook, ja.
0: Ja, want er was natuurlijk veel meer naar buiten gekomen. En toen was het alleen maar via kranten en via wat filmpjes hier en daar. Maar intussen is het natuurlijk heel anders. Er zijn zelfs ook supermodellen met vitiligo die tegenwoordig gewoon met hun aandoening heel veel geld kunnen verdienen. En inclusie is daar wel een heel belangrijk onderdeel van. Maar in de tijd dat Michael het had, was het eigenlijk iets waar hij zich ontzettend voor schaamde. Enorm veel make-up gebruikte om dat maar te verdoezelen. En dat terwijl die notabene nog een fantastisch nummer heeft gemaakt. Black or White, het maakt niet uit hoe je eruit ziet, of je zwart bent of dat je wit bent. We zijn gewoon allemaal mensen. En hij heeft gewoon heel veel muziek gemaakt die iets betekende en waarmee hij een boodschap de wereld in wilde slingeren. Ja, dat is dit natuurlijk ook een ontzettend goed voorbeeld van. En die clip, die heeft destijds een kapitaal gekost. De clip van Scream, die hij samen maakte met zijn zusje Janet, die overigens niet in de film zit, schijnt nog steeds een van de duurste videoclips aller tijden te zijn geweest. Die was in de jaren 90 voor $7 miljoen opgenomen. Maar ook deze. Oh, jij, ken je de clip van deze?
1: Nee, de clip
0: niet. Ik pak hem er zo weer even voor je bij. Er zitten zoveel goede special effects in. Het is Michael Jackson en Black or White. Je luistert naar Celerier met Kim en Jip. En we zijn tot 8 uur bij je met de fantastische muziek van MJ Michael Jackson.

0: Als het RTV Park staat.
1: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasserette. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
0: RTV Park staat.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Op luchthaven Denver International Airport is een persoon omgekomen nadat hij werd geraakt door een opstijgend vliegtuig. Het toestel met bestemming Los Angeles kreeg na de botsing kort brand in een motor. De politie heeft vandaag bij demonstraties rond het

0: het radionieuws op RTV Parkstad.
1: RTV Parkstad.
2: Ja, via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
1: RTV Parkstad.
3: Dit is een van de enige nummers die helemaal in de film zit. En geschreven door de mannen van Toto. Met ook muziek van Toto, en dat hoor je. Human Nature.

Human Nature. Heel erg van Michael Jackson, maar geschreven door Steve Porcaro en John Bettis. En Steve Porcaro is een van de leden van Toto. En van de week hoorde ik toevallig op een clipje in YouTube of wat dan ook, hoe dit nummer tot stand is gekomen. De mannen van Toto waren hele goede muzikale artiesten die heel veel muziek maakten in studios of als studioartiesten. Zij schreven en produceerden heel veel nummers waar Quincy Jones voor verantwoordelijk was. En elke week maakten zij wel nieuwe liedjes en die gaven ze dan aan Quincy Jones op een USB-stickje, wou ik zeggen, op een cassettebandje. En op een gegeven moment moest er een nummer naar Quincy Jones voor Michael Jackson. En toen had, ik weet niet meer of het nou Steve Porcaro was of een van de andere Toto bandleden, die hadden geen leeg bandje, moet je je voorstellen. Maar ze hadden wel nog een bandje waar een ander nummer op stond. Nou oké, dan zetten we op de B-kant zetten we wel dit nummer, want dat is dan bedoeld voor Quincy Jones. Quincy kreeg dat bandje en die hoorde daar de klanken van Human Nature op. Dat was kant B, wat eigenlijk helemaal niet bedoeld was voor Quincy Jones, maar dat hadden ze maar een keer gewoon opgenomen en gedacht van, nou, daar gaan we misschien ooit nog een keer als Toto iets mee doen. Maar ja, ik heb geen ander bandje, dus doe het daar maar even mee. En toen zei Quincy, ik weet niet wat jullie nog meer hebben, maar dit nummer ga ik nu meteen gebruiken voor Michael Jackson, als jullie het goed vinden. En de jongens hadden zoiets van, ja, weet je,

0: Doe maar, want als het bij Michael terechtkomt, dan weten we in ieder geval zeker dat het in goede handen is. Dus het is heel erg Michael Jackson, maar het is ook heel erg Toto. En zoals ik zei, het zit als enige volledige nummer in de film. Ja, en dat wordt daar zo mooi in getoond in een concertachtige setting. Ik kan echt, ja, sorry hoor, het is geen advertising of wat dan ook. Maar mocht je nog naar de film willen gaan, doe dat alsjeblieft. Henry zat ook al mee te luisteren met de koptelefoon op. En ik zette hem net ook op, want je hoort zoveel meer als je gewoon de muziek echt op je oren hoort. Dat geldt ook voor deze, 1988, Smooth Criminal. Ja, een uurtje Michael Jackson is echt 6 uur te kort. Want je moet gewoon kiezen uit zoveel goede hits. En ze duren allemaal 4-5 minuten. Dus we doen ons best. Kim en Jip hier, we zijn ook tot 8 uur bij je. Smooth Criminal, ken je ook al, Jip?
1: Jazeker.
0: Hij is hier voor jou, als je luistert. Hoi!

afkomstig uit de film Moonwalker van Michael Jackson. Ik kan me niet eens herinneren of ik die ooit gezien heb, Moonwalker. Even kijken of die ergens te streamen is. Smooth Criminal werd uitgebracht met een 10 minuten durende clip waarin Michael Jackson danst in een jaren 30 nachtclub. Hij wilde eerst blijkbaar een film of een clip in de western style creëren, maar ja, zover kwam het niet. In 2001 bracht de alternatieve rockband Alien Ant Farm het nummer nog een keer uit. Dat werd ook best wel een leuke hit. Dan hebben we het over 25 jaar geleden. Ja, dit was natuurlijk het origineel. Het was de laatste nummer 1 hit die Michael Jackson heeft gehad. Je zou toch zeggen, ja, hoe dan? Maar ja, in ieder geval, door de film is zijn albums weer through the roof gegaan. Hij wordt gestreamd als een malle. De hele wereld lijkt weer even fan van Michael Jackson te zijn. En ja, dat laat ook maar zien dat we niet voor niks hier een uurtje Michael Jackson draaien. Maar nogmaals, de tijd is veel te kort. Daarom meteen ook deze volgende. Deze Henry mag je ook luisteren met de koptelefoon op je oren. En iedereen die niet Henry is, mag hem ook luisteren met de koptelefoon op de oren. Het is Earth Song uit 1995. Zo bombastisch. Er zit zo'n fantastische baslijn in. Geniet van Michael.

Ik sta hier met klamme handen. En kippenvel, ik word hier echt emotioneel van. We hebben die clip hier erbij opstaan. Dit komt zo hard binnen. Het is een nummer uit 1995. En het is gewoon nog zo actueel waar hij over zingt. Van mensen, hoe maken we deze wereld kapot? En het is iets, ja, ik weet het niet hoor, maar het is... Het komt echt, ik heb het er echt ontzettend warm van. De airco staat aan, maar het raakt me echt gewoon tot op mijn ziel. En dat is wat muziek kan doen. En daar was hij zo meester in. Henry zegt ook, het is zo gevoelig gezongen. Het komt echt vanuit zijn tenen, dat hij echt wilde zeggen... jongens, ik wil jullie gewoon allemaal wakker schudden. Want als we zo doorgaan met de wereld, dan hebben we er gewoon niet lang genoeg van... Oh, wat een mooie muziek zeg. Ja, het is een beetje een muzieklesje voor als je bent geboren na de tijd dat Michael Jackson heel actief was. Misschien geniet je ervan, misschien denk je ook, nou weet je, het is mij een beetje veel Michael Jackson. Maar goed, we gaan nog even door, want te veel mooie muziek. Dus we moeten nog een paar nummers erin proppen tot het 8 uur is. Je luistert naar Saturday, het leukste begin van je zaterdagavond. Misschien wel het mooiste begin van je zaterdagavond in dit geval. Will You Be There? Oh, het is ook zo'n prachtnummer. Ja, ik kan er echt niks anders op zeggen. Het is 1993, ja. Het was niet zijn beste tijd, maar wel zo'n mooi nummer.

0: promise of another tomorrow.
1: Hij ging in deze periode best wel door een diep dal. Qua gezondheid, qua panic attacks. Maar hij schreef wel een van de best verkopende albums aller tijden. Het verkocht 32 miljoen kopjes wereldwijd, 8 keer platina. Dus hoewel het mentaal niet zo goed met hem ging, was het wel een van zijn meesterwerken. Op dit album stonden Black or White, Remember the Time, In the Closet, Jam, Who Is It, Heal the World, Give In to Me, Will You Be There, and Gone Too Soon. En dan kunnen we het wel hebben over een meesterlijk album met 9 succesvolle singles. Ja, doe dat maar eens na. Zoveel te zeggen over deze man. Ja, je kan, als je eenmaal begint te bingen op YouTube, dan kom je de ene na de andere documentaire kom je tegen. Je komt mensen tegen die vertellen over de film. Ik heb een leuk interview gezien met zijn zoon Prince, die vol liefde over zijn vader vertelt en hoe hij zelf ook heeft bij mogen dragen aan de film. En het is voor de laatste keer dat ik ga zeggen, ga hem kijken. Ga je kijken?
2: Ja, nu
1: ja
2: wel.
1: Je moet wel gaan kijken, ja, zeker. Als je van muziek houdt, dan is dit absoluut een meesterwerk. Ik heb er nog eentje voor je. We sluiten af met Thriller. Ja, wat dan ook anders, hè. Er was nog zoveel mogelijk. Jip, dankjewel. Leuk dat je er was.
2: Nou, jij bedankt.
1: Ja, fijn dat je Erik even een uurtje wilde vervangen. Volgende week is hij gewoon weer terug. Dan ben ik er ook. Ik zeg een heel fijn weekend. Fijn weekend, Jip.
2: Fijn weekend.
1: Fijn weekend allemaal.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Kom binnen!
4: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckerade, zei je?
0: EchoCKMAGT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die Moederdag betoveren zal. Met heerlijke hartentaartjes en prachtige ontbijtpakketten die we ook thuis bezorgen.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
8: RTV Parkstad.
9: Jouw hits.
8: Jouw nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bijna 30 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen van Tenerife naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders en passagiers uit andere landen. Het schip zelf vaart later door naar een Nederlandse haven voor desinfectie vanwege besmettingen met het hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels 6 besmettingen bevestigd en zijn er 3 mensen overleden. Verschillende landen sturen vliegtuigen naar Tenerife, waar het cruiseschip nu ligt, om passagiers te repatriëren. De Schotse premier John Swinney wil dat Schotland voor 2029 onafhankelijk wordt, om te voorkomen dat Nigel Farage een Schots referendum kan tegenhouden als hij de Britse premier wordt. Swinney deed die uitspraak tijdens een bijeenkomst in Edinburgh. Zijn partij, de Scottish National Party, bleef wel de grootste in Schotland, maar de rechtspopulistische partij Reform UK van Farage boekte ook daar flinke winst. Volgens Swinney moet Schotland daarom snel zelf over zijn toekomst kunnen beslissen. Op luchthaven Denver International Airport is een persoon omgekomen nadat hij werd geraakt door een opstijgend vliegtuig. Volgens de luchthaven was die persoon over het hek van het vliegveld geklommen en liep hij op de startbaan. Het toestel met bestemming Los Angeles kreeg na de botsing kort brand in een motor. Er waren 224 passagiers en 7 bemanningsleden aan boord. Bij de evacuatie en uitwijkmanoeuvre raakten 12 mensen gewond, van wie er 5 naar het ziekenhuis moesten. De startbaan blijft voorlopig dicht. En op het cruiseschip Caribbean Princess zijn meer dan 100 passagiers ziek geworden door een uitbraak van het norovirus. Ook 13 bemanningsleden raakten besmet, zo meldt de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. De opvarenden kregen klachten als diarree en braken en zijn geïsoleerd. Het schip vaart momenteel in het Caribisch gebied en is onderweg naar de Bahama's. De cruise begon eind april en eindigt maandag in Florida. Norovirusuitbraken komen vaker voor, met name op grote cruiseschepen. Het weer helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
12: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
13: Ah!
12: Of zo?
13: Ik snap hier niks van.
12: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan het

0: op tritonmarketing.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulsterdichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

0: Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors.
2: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
5: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
7: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
8: En papa durf je niet in.
7: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
9: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
10: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
11: RTV Parkstad.
12: Jouw hits.
11: Jouw nieuws.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Russische president Poetin zegt dat Oekraïne geen poging heeft gedaan om de Russische herdenkingen vandaag op de dag van de overwinning te verstoren. Volgens Poetin zou Rusland bij zulke acties ook direct hebben gereageerd met zware raketaanvallen op Kiev. Ondertussen zijn er nog altijd honderden brandweerlieden bezig om in Oekraïne een grote bosbrand te blussen in de omgeving van Tsjernobyl. Die werd veroorzaakt door neergekomen drones en heeft al meer dan 1200 hectare natuur verwoest. Bijna 30 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen van Tenerife naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders en passagiers uit andere landen. Het schip zelf vaart later door naar een Nederlandse haven voor desinfectie vanwege besmettingen met het hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels 6 besmettingen bevestigd en zijn er 3 mensen overleden. Verschillende landen sturen vliegtuigen naar Tenerife, waar het cruiseschip nu ligt, om passagiers te repatriëren. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon zijn vandaag zeker 18 doden gevallen, melden Libanese autoriteiten en nieuwszender Al Jazeera. In de stad Saksakiye vielen volgens het ministerie van Volksgezondheid 7 doden, onder wie een kind. Israël riep inwoners van verschillende dorpen in Zuid-Libanon op om te evacueren vanwege nieuwe aanvallen. Ook raakten er 3 Israëlische militairen gewond bij de grens door een drone van Hezbollah. De gevechten tussen Israël en Hezbollah laaien steeds verder op. En op het cruiseschip Caribbean Princess zijn meer dan 100 passagiers ziek geworden door een uitbraak van het norovirus. Ook 13 bemanningsleden raakten besmet, zo meldt de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. De opvarenden kregen klachten als diarree en braken en zijn geïsoleerd. Het schip vaart momenteel in het Caribisch gebied en is onderweg naar de Bahama's. De cruise begon eind april en eindigt maandag in Florida. Norovirusuitbraken komen vaker voor, met name op grote cruiseschepen. Het weer helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
14: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly.
12: Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minley Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minley Plaza to go.
14: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
15: Yeah.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
5: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
5: Jouw nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Russische president Poetin zegt alleen een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky te willen als er een vredesakkoord ligt. Zo'n gesprek zou dan volgens de Russische staatsmedia in een derde land plaatsvinden om het akkoord te ondertekenen. Poetin benadrukt dat hij niet wil onderhandelen, maar pas wil tekenen bij een definitieve deal. Hij reageerde op signalen dat Zelensky open zou staan voor een persoonlijk gesprek. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne gaat ondertussen onverminderd door. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius worden gezien als hoogrisicocontacten van het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten ze allemaal 42 dagen actief worden gecontroleerd. Het schip meert morgen aan bij Tenerife. Aan boord zijn momenteel ongeveer 150 mensen en volgens de WHO heeft niemand nu klachten. Bijna 30 opvarenden vliegen daarna door naar Eindhoven voor verdere medische controle. Onder hen zijn ook twee Belgische passagiers die naar Antwerpen gaan. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon zijn vandaag zeker 18 doden gevallen, melden Libanese autoriteiten en nieuwszender Al Jazeera. In de stad Saksakiye vielen volgens het ministerie van Volksgezondheid 7 doden, onder wie een kind. Israël riep inwoners van verschillende dorpen in Zuid-Libanon op om te evacueren vanwege nieuwe aanvallen. Ook raakten er 3 Israëlische militairen gewond bij de grens door een drone van Hezbollah. De gevechten tussen Israël en Hezbollah laaien steeds verder op. En in de Franse hoofdstad Parijs heeft de politie 46 mensen opgepakt rond verboden demonstraties van extreemrechtse en antifascistische groepen. De acties waren verboden door de autoriteiten vanwege de zorgen over de openbare orde. Ook zijn er meer dan 180 boetes uitgedeeld aan mensen die het demonstratieverbod negeerden. De politie was in grote getale aanwezig om escalaties te voorkomen bij risicovolle bijeenkomsten van tegenover elkaar staande groepen. Maar de situatie bleef uiteindelijk wel onder controle. Het weer helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
8: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
9: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
8: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
10: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
11: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
12: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
13: Ah!
12: Of zo?
13: Ik snap hier niks van.
12: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Krummeltje, krummeltje, wist je het al?
1: Het is Bakkerij Vonken die Moederdag betoveren zal. Met heerlijke hartentaartjes en prachtige ontbijtpakketten, die we ook thuis bezorgen.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Kom binnen!
5: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
6: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
6: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Bij Taxi.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise...

0: mooiste kruimeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
1: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulstedichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt. Bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
6: Waar ben jij naartoe geweest?
7: Naar Mondo Verde.
6: Met de nieuwe Havana's Tornado?
7: Ja, dat is een vrije val.
6: Te gek!
7: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
6: Wow!
7: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
6: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
5: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
8: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
9: RTV Parkstad.
10: Jouw hits.
9: Jouw nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. De Russische president Poetin zegt alleen een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky te willen als er een vredesakkoord ligt. Zo'n gesprek zou dan volgens de Russische staatsmedia in een derde land plaatsvinden om het akkoord te ondertekenen. Poetin benadrukt dat hij niet wil onderhandelen, maar pas wil tekenen bij een definitieve deal. Hij reageerde op signalen dat Zelensky open zou staan voor een persoonlijk gesprek. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne gaat ondertussen onverminderd door. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius worden gezien als hoogrisicocontacten van het hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten ze allemaal 42 dagen actief worden gecontroleerd. Het schip meert morgen aan bij Tenerife. Aan boord zijn momenteel ongeveer 150 mensen en volgens de WHO heeft niemand nu klachten. Bijna 30 opvarenden vliegen daarna door naar Eindhoven voor verdere medische controle. Onder hen zijn ook twee Belgische passagiers die naar Antwerpen gaan. En een aantal militairen te paard van het cavalerie-ereescorte heeft tijdens een oefening bij Austerlitz een bosbrand ontdekt. De militairen roken een brandlucht en op zoek naar de bron vonden ze een brandhaard van zo'n 50 bij 100 meter waarop ze direct de brandweer waarschuwden. Een speciale blusauto kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Het ereescorte wordt normaal ingezet bij ceremoniële evenementen rond het Koningshuis. In de afgelopen weken waren er vaker natuurbranden door de droogte. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
12: Een lekkere geur is essentieel.
13: Maar wat is jouw favoriete geur?
12: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
13: tot Michael Kors.
12: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf. Of voor iemand anders. Als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
14: Klaar met werken?
15: Autovies?
14: Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. en win je car wash. Keeps you moving.
12: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Dat. Café Drakken zet de tijd op 12 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarisch eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hanta-virus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hanta-virus op cruise ship Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hanta-virus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hanta-virus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.